0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah. In your car on the app.
3: The city clocked in.
4: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Knock, knock.
1: Now listen up.
0: Who's there?
2: It's the Galaxy Morning Marathon.
3: Me, bitch.
2: Hosted by Richie and Tony.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vijf.
5: Jacques Chirac.

0: what it do.
1: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
2: DJ Khaled.
3: Yep. What's up, it's Herb.
4: Hey.
5: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
6: On to the next.
7: Stay tuned for the biggest stars.
8: I'm on.
9: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap?
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen zoals een cd'tje worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right, right.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: We hebben iets te vieren vandaag. Het is 11 augustus en 53 jaar geleden ontstond hiphop. Oftewel, de verjaardag van hiphop is vandaag. En dan mogen we gaan vieren. Ik ga je zo meteen uitleggen en vertellen hoe hiphop ooit ontstond. Eerst nog, jij hebt mij, Kevin, hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: En zo meteen nog in die throwbacks.

53 jaar hiphop en er zitten zoveel details aan. Bijvoorbeeld het stukje breakdansen. Dat ontstond uit eigenlijk nummers die instrumentaal waren. Dus de breaks in het nummer. En daar gingen mensen op dansen, oftewel breakdansen. Zo simpel is het ook. Ik ga je zo meteen nog veel meer details vertellen over 53 jaar hiphop en hoe het ooit ontstond. Eerst nog in die throwbacks. Déjà vu, Beyoncé en straks nog Kendrick Lamar. Bass.

0: We vieren een verjaardag vandaag, 53 jaar hiphop. Het is 11 augustus 1973 en in de Bronx in New York wordt een huisfeestje georganiseerd, een buurtfeestje. En achter de draaitafel staat de 18-jarige Clive Campbell, a.k.a. DJ Kool Herc. En hem valt iets op. De mensen gaan het meest los op de funk en de soulplaten, maar vooral de breaks van die funk en die soulplaat. Oftewel de stukken waar alleen maar instrumenten te horen zijn en geen zang of iets anders. Dus hij pakt twee exemplaren van diezelfde plaat en hij maakt op die manier de breaks langer. Hij draaide de breaks steeds door. Op die manier konden de mensen steeds blijven dansen en kwamen daar dus de breakdancers. Maar om die stiltes op te vullen was daar ook Coke LaRock. De man die eigenlijk in het begin de mensen welkom heette, een paar shout-outs deed of omriep dat je wagen verkeerd geparkeerd stond. Maar na een tijdje werd het steeds ritmischer, werd het steeds meer rijmend en op die manier ontstond de MC. En zo werd hip-hop geboren. De MC, de DJ, de breaks en op die manier de mensen eigenlijk steeds meer ophypen als het begin van hip-hop. En dat vieren we vandaag, dus 53 jaar hip-hop. Er zit nog veel meer verhaal achter. Dit is het begin daarvan. En om het zometeen een beetje te vieren, gaan we door alle jaren heen. Ik heb straks 1993. Ik heb dit jaar. Er komt van alles voorbij. Zometeen nog Kendrick Lamar. En ik heb nog ADF. All My Ladies komt er zometeen aan. En straks gaan we dus naar 1993.
1: Galaxy Radio. Summer Hits. Urban Vibes.

0: De opvolger van Punta Cana, ADF, hoorde je allemaal ladies, dan houd je Lupe Fiasco, Kick Push. We vieren vandaag 53 jaar hiphop. Eerder vertelde ik jou over het ontstaan op 11 augustus 1973. Ik ga je zo meteen meenemen naar de volgende stap die daarna kwam en hoe hiphop steeds commerciëler en groter werd. Eerst nog, straks 1993, Insane in the Brain hoor je straks na Dave & Tim's Rain Dance.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: In die throwbacks aan 1993, zometeen gaan we voor jou ook in die throwbacks. Althans, je mag dus straks jouw nummer aanvragen. Jouw favoriete track. Ik ga je er zo in meenemen, maar eerst gaan we naar de volgende stap. Eerder vertelde ik je al over de ontstaan van hip-hop in 1973. In de Bronx in New York. Daar was DJ Kool Herc die de basis legde. En op die manier werd het steeds groter en groter. Hij begon als eerste door de breaks van platen de instrumentale stukken aan elkaar te draaien. En op die manier inspireerde hij een hele hoop andere DJ's. En door de Bronx heen gaan er steeds meer DJ's met draaitafels werken en proberen ze elkaar af te troeven. Wie heeft de beste breaks, wie heeft de hardste sounds, wie heeft de slimste trucs. Daar was Grandmaster Flash die steeds meer... het ging perfectioneren. En hij wist op een gegeven moment een hele smooth overgang te maken tussen bepaalde tracks. Hij leerde ook het scratchen en op die manier werd het steeds groter en groter. Ook de MC's werden steeds belangrijker. En niet alleen maar omroepen, maar ook rijmen, grapjes maken, andere crews uitdagen. En iedereen kwam met zijn eigen goede, beste teksten. Op die manier kwamen er steeds meer crews rondom een DJ en groepen MC's. En hiphop wordt steeds langzamer groter. En... niet alleen maar muziek, maar ook een hele cultuur rondom DJ'en, rappen, graffiti, breakdansen, alles erop en eraan. Ik ga je zometeen nog veel meer meenemen in die levensloop van hip-hop. Vandaag vieren we dus 53 jaar hip-hop uit 1973, dus het ontstaan daarvan. Zometeen mag jij gaan meestemmen voor jouw favoriete track. Ik zou vooral aangeven, je mag alles doorgeven. Het mogen throwbacks zijn, het mag nieuwe muziek zijn, het mag alles zijn. Stuur het vooral door en ik hoor zometeen van jou wat jouw favoriete track is. We gaan eerst nog een hele hoop muziek voor je draaien. Colombiana heb ik zometeen voor je klaarstaan. I Know, Yo Gotti. En ik heb Drake, Nokia, die hier zometeen aankomt. En dus stuur alvast door wat jouw favoriete track is. En ik hoor graag van jou wat jij zometeen wilt horen. En dan gaan we hem, wie weet, voor je draaien. Stuur hem door. Let
1: me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Whether you're grinding at the office, on the road, or clocking in early, there's always that one song that keeps you going. Drop your favorite work track now, and let's build the ultimate workday playlist together. Send your track as a WhatsApp message to 085-029 4x2, and Wes will play it in a minute.
2: All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
3: What's up, this is Sexy Red.
4: What up, it's Nelly Chopper.
5: Hey, what's up, it's the Witty.
2: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.
8: Trauma Tone.

0: Nokia, Drake hoor je bij Galaxy Radio. Who's calling that phone? Nou, ik had hem vroeger ook, die telefoon, die Nokia. En ja, die telefoon, die kon je laten vallen. Hoe vaak je ook wilde, maar er gebeurde niks mee. Hij ging niet kapot. Maar als je op je voet viel, was je voet gebroken. Of de vloer in 10 stukken. Dat waren goede telefoons. Dat kan ik in ieder geval vertellen. Ik mis ze wel een beetje. Zometeen nog veel muziek voor je.
1: It's summertime.
2: During the summer, man, I'm kicking it by the pool, chilling with the folks.
1: I go to the mall with my girls.
2: In the nightclub.
1: I love summertime.
2: Yeah, baby.
1: This is my summer party station.
2: All summer long, this only station I'm bumping.
3: Summer chilling. All summer long.
4: It's summertime.
1: I love the summer.
5: I love the summertime.
1: We got that dope summer hip-hop.
4: It's my summer party station.
1: Party in the summertime,
5: baby. We're partying all summer long.
6: Your summer is with Galaxy Radio.

0: la la la la la la la la la la la la la la la Latino girl. La la la.
1: Check it. Check out the
2: music.
3: Next.
4: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen zoals een cd'tje worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Het is 1973 en toen ontstond hiphop 53 jaar geleden. We gaan het vandaag een beetje vieren en ik ga je zo meteen een beetje meenemen in die levensloop van hiphop. En we gaan een aantal tracks draaien door de jaren heen. Straks nog naar richting 1999. Eerst nog Fate en Travis Scott komt eraan zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen jouw favoriete working track.

Kick Out hoorde je Travis Scott. En ik vroeg jou eerder, wat is jouw favoriete working track? En jij stuurde hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, oké, het hoeft niet per se een working track te zijn. Het mag ook gewoon een track zijn die je graag wilt horen op vakantie, in de auto of waar je ook bent vandaag. Het maakt in principe niet uit. Je mag hem doorsturen. En dat deed je. Een track die lang geleden is. Die kreeg ik meerdere keren door en hij past ook wel bij vandaag. 53 jaar hip-hop, oftewel we mogen ook in die throwbacks. En deze heeft cultureel best veel gedaan. Een track uit de 2000, uit de Zero's. En we gaan hem voor je draaien gewoon. Eminem ga je horen hier. Stan. Galaxy. Your daily dose of sunshine.

0: Een track die commercieel heel veel gedaan heeft. Stern, hoorde je Eminem. Een track die jij aanvroeg voor jouw favoriete werkplaat eigenlijk, hè? Er zijn nog veel meer tracks die commercieel heel veel gedaan hebben. Maar er was ook een lange tijd waarin rap of hiphop eigenlijk helemaal niet zo commercieel was. Maar vooral iets wat rivaliserend was. Er waren gewoon groepen die tegen elkaar opnamen. MC plus DJ die op die manier steeds groter en groter werden. Tot op het op een gegeven moment 1979 is. En ineens wordt hiphop op een plaat gezet. Voor een groot publiek. De Sugar Hill Gang komt daar met Rapper's Delight. Voor veel mensen buiten de Bronx is het eigenlijk de eerste keer dat ze rap horen überhaupt. En ineens hoef je niet meer naar een blockparty, maar kun je gewoon op de radio hiphop horen. En dat veranderde alles. Er kwamen platendeals, die zien dat geld er verdienen valt met rap. Steeds meer artiesten nemen nummers op en hiphop begint zichzelf eigenlijk vanuit New York over Amerika te verspreiden. Waar het eerst begon met een DJ, een paar breaks en een MC, wordt het nu ineens een muziekstroming. En daaruit komt dus nog veel meer voort. En ook daaruit is Galaxy ooit ontstaan natuurlijk. En daarom ben ik met jou aan het praten vandaag. Zometeen nog veel meer tracks voor je. Ik zal je vertellen welke dat gaan zijn. We gaan zometeen naar 1999, maar eerst nog Lil Wayne. How to Love.
1: Galaxy Radio. Feel the heat, feel the beat.

0: We springen van tijd naar tijd vandaag. Ja, we gaan alle kanten op gaan vandaag. Het is vandaag 11 augustus op de dinsdag. Ik zit er heerlijk in, moet ik zeggen. Ik heb heerlijk geslapen vannacht. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik hoop het wel. Zo niet ga ik je zo meteen nog een beetje door de dag heen helpen. Tot 12 uur help ik jou naar je lunchpauze toe. Ik heb zo meteen Kelis Trick Me naar mijn lievelingstrack. Vote it.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Hey, Danny hier van Fleva in Your Ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just. Here comes the brand new Fleva in Your Ears. Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars.

0: Sinds de allereerste commerciële track Rapper's Delight is hip-hop enorm snel gegroeid. In de jaren 80 wordt de muziek technisch beter, krijgen teksten meer inhoud. In de jaren 90 ontstaan verschillende scenes en daarna wordt hip-hop wereldwijd mainstream. Rap en pop mengen zich steeds meer en daar kwam ook internet streaming. En later kwam er dus hip-hop die uitgroeit tot een van de grootste muziekstromingen ter wereld. En daar hoort ook deze track bij. Ben Nova hoor je hier bij Galaxy Radio. En zometeen nog I Need Your Love, Jonno Vrijzer.
1: Bikinis, sunglasses, ice cold drink. We got dance, summertime vibes. And nothing but good vibes on Galaxy Radio.

0: Ja, 53 jaar hiphop vandaag. Wil ik het allemaal gaan samenvatten, heb ik echt uren nodig en misschien wel een podcast. En dat ga ik niet doen vandaag. Ik heb het een klein beetje voor je kunnen samenvatten. En we bouwen nu lekker toe naar de lunchbreak mix. Zometeen Sydney Gregor, die jou de lunchpauze leuker gaat maken en een beetje meer energie gaat geven. En jou misschien ook wel nog een paar jaar heen gaat loodsen. Via de muziek dus. Zometeen de lunchbreak mix tijdens jouw lunchpauze. En ik ben er morgen weer van 10 tot 12 in de morning. Om jouw werkdag of gewoon jouw dag ietsje beter te maken. Tot morgen.
1: Galaxy Radio. Summer on full blast.
2: Hey. Who's that providing the sound?
1: This is Galaxy Radio.
2: Wonderful kind.
1: This is where you hear the biggest stars.
2: Biggest stars.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: This is the summer of 2026 with Richie and Tony in the Morning Marathon. Wes and Lucinda dragging you through your workday. The Lunch Break Mix with Sydney Gregor, Boss B, Pass the Ox, Cart J and Day and I, Marvin and Crew and Vibes by Axed, Samora and Inch, and The Biggest Bangers. The summer of 2026, here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

pagina. Pussy is diamond, pussy is platina. Mami heeft een drukke doos. Kan die gaten voor je vullen en de stukken ook. Daily in de gym, ze wil die booty super groot. Een echte lady met de body van een superhoofd.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: Er is weer het een en ander in de bioscoop. Ik ben nog niet geweest, dus ik hoop je volgende week een review te geven van de film. Ik zit een beetje te loeren. Spider-Man. Ik ben wel een Spider-Man fan, dus wellicht dat ik je daar volgende week een review over kan geven. Stel dat je al geweest bent. Je hoeft me niet het in en ins en outs te vertellen, maar stel dat je het leuk vindt om jouw review te delen. Dat kan gewoon via mijn Instagram, stuur me een berichtje. Drake komt voorbij. Eminem uit 2000, man. Kill You. Heftige pokoe. Maar elke keer als deze man hoor, denk ik, ik wil hem nog zien. Live. En ik hoop ook echt dat hij naar Nederland komt. En dan moet ik heel, heel vroeg opstaan. Want die kaarten gaan natuurlijk als warme broodjes over de toonbank. Dus Eminem, Kill You. We beginnen met Waka.
1: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.

0: Stel dat je inderdaad kinderen hebt, volgende week volgens mij begint de school alweer, man. In ieder geval in Noord-Holland. Hé, hey, de vakantie is voorbijgevlogen, lieve mensen. Ik bedoel, ik heb elke dag gewerkt, daar niet van, maar het is voorbijgevlogen. Maar ik moet zeggen, wat een hele mooie zomer. En over mooi en positief gesproken, dat zijn natuurlijk ook de pokus hier bij Galaxy Radio. Remma, baby, komt zo meteen voorbij. Black Eyed Peas, 2005, lekkere throwback met Don't Lie. Maar we beginnen met Migos. Yeah,
1: Megan Thee Stallion. What up, this your boy Lil Durk.
2: It's Quavo. Aye. This is Galaxy Radio.
3: All day hip hop.
2: This is where you hear the biggest stars.
4: You hear the biggest stars. You hear the biggest stars. You hear the biggest stars. Oh, child, though. But I'm piped up. See that boy right up. He piped up. See that girl right up. She

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. The Notorious B.I.G. en SZA.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Nou, je hebt het wellicht overnomen over het Kwaku Festival. Dat er, ja, het is even afwachten hoe of wat voor volgend jaar. Dit was het laatste jaar, slash. Like I said, ze moeten nog even uitzoeken. Dus hopelijk gaat het door. Wel een andere locatie. Maar ja, liever iets dan niets, toch? De reden waarom ik Kwaku weer aanhaal. Ik heb de jongens van Broederliefde daar gezien. En ze hebben het echt heel goed gedaan. Dit zijn echte gangmakers, man. Dit zijn showmakers. En I love them. Zeker. Tuurlijk, weet je, bepaalde mensen denken, is het niet voor jeugd? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Dus Broederliefde. En ik ga naar theater, want ze hebben ook een theatershow. Maar so, ja, I love it. Ze hebben hun ding gedaan bij Kwaku. En de reden waarom ik ze aanhoud is dat ze natuurlijk zo meteen voorbij komen met Maak Me Niet Heet. Heerlijke pokoe. Post Malone uit 2018 staat ook voor je klaar. We beginnen met Kalani. Fold It. I love that one. I would like to welcome. We are Galaxy Radio. You already know. You know my name. Hey. We are your daily playlist provider.

zo, het is alweer bijna tijd. So you know what it is, man. Ja, mijn tijd zit erop voor vandaag. Maar niet getreurd, ik ben er gewoon morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. Blijf gewoon luisteren en ik spreek je morgen. Yes, bye bye.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.
6: The streets is ours. In your car. On the app.
7: Tap in and vibe out.
8: Anywhere you go.
5: Listen anywhere on our free radio app. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het Galaxy News. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.
2: Oh, man.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy News 4 PM.
1: Dit is het Galaxy News. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan. Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
2: Ja, goedemiddag. Het is 4 uur geweest. Het is dinsdag vandaag. En niet zomaar een dinsdag. Nee, het is de dinsdag voor de zonsverduistering. Want ik geloof dat die gekte wel een beetje aan het losbarsten is. En tot 7 uur, Boss B. Zometeen Kendrick Lamar. Ik heb boef voor je klaar liggen. Maar eerst Lil Baby en Dead Fresh. Een nieuwe plaat.
3: We are Galaxy.
4: Let's get it. Bring the beat back. Bring the beat. We back. We back.
3: Let's get it.
5: This is where the biggest stars come to play.

het veel mannetjes haten op mij. Villa met tuin en garage erbij. Jij zoekt contact maar aan dagen de tijd. En mijn hart die is koud nu, ik schaats je voorbij. Zorg dat je zakelijk blijft. Hoe meer ik je mag, hoe lager de prijs. Agent trekt sprint, maar we raken hem kwijt. Even

Jij zag die vuur in mijn ogen, maar gaf me geen water, ik heb het alleen geblust. Zoveel gedaan voor die flappen en word je gepakt, neem je even rust. Ik heb geen tijd om te hangen en jij moet ook snappen, kijk nu ben ik famous dus. Ik weet het is heet in de buurt, dus ik zweet en ik race, ik kom weg van de blauw. Ik was laatst met die kecht daar in West in de box, serieus ben je echt met die vrouw? Want de meesten zijn slang, ik snap niet dat die man nog steeds

Boef! En even ademen jij. Daarvoor Kendrick Lamar hier op Galaxy met Peekaboo. En Lil Baby was er met zijn nieuwe track. Die heet Dead Fresh. Uit de Airplay Top 20. Hey, we beginnen aan je dinsdagmiddag. Niet zomaar een dinsdagmiddag. Ik zei het aan het begin van het programma al. Het is de dinsdag voor de zonsverduistering. Want ja, die gekte die begint nu echt al een beetje door te slaan. Ik zag vanochtend in het nieuws bijvoorbeeld dat er mensen al aan het kamperen waren langs de kust. Om maar een plekje te krijgen. Doet me een beetje denken aan Koningsdag, hè? Gewoon eventjes je eigen plekje markeren. En dat gaat er waarschijnlijk dan ook gebeuren. Dus wil je het ergens zien op een spot wat ja, echt uitkijkt over zee bijvoorbeeld. Want dan zie je het beste. Zorg dat je in ieder geval bij tijd een plekje reserveert. Want ja, dan sta je achteraan in de rij. En waar ik het ook nog even over wil hebben. Ik zat vandaag televisie te kijken en ik kwam een televisiespotje tegen. Ja, normaal kijk ik eroverheen, maar ik zat op de tekst te letten. En dat was wel zo'n raar tv-spotje. Ik dacht echt bij mezelf, als hier een hele commissie overheen gegaan is, vergaderingen over belegd zijn bij een reclamebureau en zo, hoe kan dat? Nou, ik wil dat straks even aan je voorstellen en dan wil ik graag dat je daarop reageert. Maar laten we eerst maar eens even beginnen met muziek. Zometeen Rakim hier op Galaxy met Heat It Up, maar hier is Bruno Mars, I Just Might.

0: Your summer is with Galaxy Radio.
1: I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. Mic check door, report to the floor. The crowd wanted more, so I came in the door. The great rock killer, paper mace to the pen. Knowledge born and the light strikes again. Elements first and gave birth to the burst. Get the pen, pump the nerves, and hook the mic up first. When it absolutely positively has to be there on time, I deliver a rhyme. Now here come hip hop, hop to this one. I got more kids, they hate to miss one. Style got jazz and the crowd's out of control. Cause I got the mic and I got the soul. New York soul microphone technician. Thoughts to give a vision, style to make them listen. Devastates the ear, my opponents can't see me. I gave them direction, but wrote it in graffiti. But they wanna know my MOE's back though. They want the exact flow and study my stilo. Sketch to skip, but they still can't see what I did. I heat the mic up, kid. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. Then I explode with a song with an original formula, performing at high mode. They want to go destroy the blueprints and documents and hints. Who's been looking for clues ever since? Beats start growing up, rhymes rough. Stage is a microphone, self-destruct. And when you thought you had the format down back, you get kicked back to the doormat for that. Cause I got a hot tech style with no how. Select the foul, watch the crowd go wild. Bad beats to bless, females finesse. Points out stress, cause a cardiac arrest. Mic too high for you to hold on your hand. Now they sell them with built-in fans and mic stands. Mine still overheats, if you touch it, you can see what I did. I heat the mic up, kid. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. This foolish is gonna rap, tell him ease back. I got a knapsack with hip-hop attacks. Stacks of artifacts, formats, interact. Tracks at the max, and you can't relax. Rock him to quit with penmanship that my pen make. I can graduate from Penn State. I can take any trade and make a high grade. Even get extra credit when the rhymes just bleed. As soon as I manifest, they cheat off my test. Surround my desk and stress the progress. But they miss the point, forget the skit. I'll brush your lip if you flip the script. Brothers ain't cool. And I'ma smoke up the room. And I got a crew called the Last Patrol. Figure it out, kid, problems coming. MCs are running, cause I'm the gunman. Extremely dangerous, I bust rhymes into the crowd. And watch them all scream out loud, oh man. And then I slam like a battle ram. Rock out the plan with your favorite jam. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. I keep the mic hot, I heat it up, kid. I keep the mic hot, I heat it up. The Last Patrol, Rock Kim. You know what I mean? Man.
2: Een van de OG's uit de hip-hop scene. En je hoort het vanochtend al bij Wes. Het is vandaag 53 jaar geleden dat hip-hop een soort van uitgevonden werd. Ja, het bestond dan natuurlijk in diverse soorten en maten al. Maar dat was eigenlijk zo'n beetje, ja, weet je, de dag dat het startte. We hebben natuurlijk een aantal jaren geleden 50 years of hip-hop gevierd. En vandaag is het dus precies 53 jaar geleden dat die officiële start er was. En een van de mannen die dus zijn stempel behoorlijk op de hip-hop scene heeft gedrukt is Rakim. Hij deed het ooit samen met Eric B. Je hoorde Heat It Up. En daarvoor Bruno Mars met I Just Might. Hey, ik zat vanochtend nieuws te kijken. Dat doe ik iedere ochtend. Ben ik een beetje op de hoogte van alle gekheid in de wereld. En erachteraan zat een reclameblok. Normaal skip ik dat. Maar deze keer zat ik een keer aandachtig te kijken naar dat reclameblok. En er kwam een tv-spotje voorbij van een beveiligingsbedrijf. En toen ik naar de tekst zat te luisteren, dacht ik echt bij mezelf: serieus? Is hier een reclamebureau mee aan het werk geweest? Zijn hier vergaderingen over belegd? Zijn hier uren voor gefactureerd of zo? Nou ja, ik kan niet noemen welk bedrijf het is die die reclame doet, maar ik heb wel een soort van persiflage gemaakt. En ik denk dat je daar wel uit kan halen om welke spot het gaat. En ik heb de tekst iets veranderd, maar de inhoud blijft hetzelfde. En dan moet je maar eens even kijken hoe raar dat eigenlijk is.
3: Dag mevrouw, met het beveiligingsbedrijf. Bent u thuis?
4: Nee.
3: Ik ben op vakantie in het buitenland.
4: Oh, we zien op uw camera een man met een jerrycan naar uw huis lopen.
3: Dat meen je niet.
4: En hij steekt nu uw huis in brand.
3: Nee!
4: Maar geen zorgen hoor, we hebben de brandweer voor u gebeld. Fijne vakantie!
5: Beveilig nu uw woning en ga met een rustig gevoel op reis. Wij houden het voor u in de gaten en bellen zelfs voor u de brandweer.
6: Dat klinkt toch very sure, niet dan?
2: Ik weet het niet hoor, maar als mijn beveiligingsbedrijf mij belt dat mijn huis in brand staat of er staat een inbreker binnen, ik zie een zaklamp met een man met een zaklamp lopen. Echt. Ik zou niet weten hoe ik reageer. Maar dat is niet wat ik wil horen van mijn beveiligingsbedrijf. Ik wil dat ze erop afgaan. Ze moeten die man pakken voordat er iets aan de hand is. Maar goed, hier heeft dus serieus een reclamebureau aangewerkt. Hier zijn facturen voor gestuurd. Ik kan er met mijn pet niet bij.
0: Galaxy Radio. Summer lives here.

0: Het is een beetje de vraag, wie is nou de grote artiest in deze plaat? Is dat nou Usher of is dat nou Kalani? Je hoorde ze in ieder geval samen in de nieuwe single, die heette Should Have Never. En daarvoor Christelis met Boot 'em Down. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Je hoort de hele dag de beste muziek. Waaronder deze zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
3: Hey, Danny hier van Fleva in jouw ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just.
4: Here comes the brand new flavor.
3: Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, you know what I'm saying?
6: It's the king.
7: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
8: This is Yamaimi.
9: What's up, y'all? It's your boy Zeddy Will.
10: We're Galaxy Radio.
11: You need to play this at high value all through the city.
12: Wherever you go.
13: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
10: We're back in this.
12: Back with more music.
10: On Galaxy Radio.
12: Where the biggest stars come to play.
14: A million.

0: Apology, het verhaal over Martin en Gina. En daarvoor Drake met Janice, shut the fuck up. Die heeft waarschijnlijk een iets minder goede relatie, denk ik. Hier op Galaxy hoor je de beste hits. Het is vandaag dinsdag tot 7 uur, Bas B op de radio. Ik neem je mee door je avondfile heen. En ik denk dat morgenavond wel redelijk druk zal zijn. Want veel mensen die willen op tijd naar huis, die willen die zonsverduistering natuurlijk zien. Die gekte die is echt wel losgebarsten. Er is natuurlijk geen eclipsbril meer te krijgen. We hebben gisteren al gehoord bij mij in de uitzending dat een opticien natuurlijk aanraadt om niet alternatieve methodes te gebruiken, want dat is slecht voor je ogen. Maar weet je wat me nou opvalt? Als er dan zoiets is als een eclips in Nederland, dan is er altijd een waarschuwing. En niet de waarschuwing dat het slecht is voor je ogen om in die zon te kijken, want ja, dat is een oprechte waarschuwing. Nee, de waarschuwing deze keer is namelijk dat de stroom gaat uitvallen, ja. Die zon die gaat achter die maan verdwijnen. En in Nederland hebben we wat zonnepanelen staan. Die zorgen voor wat elektriciteit. We hebben thuisbatterijen, maar die kunnen niet terugleveren aan het net. Want ja, dat kan niet, want dan moet er weer betaald worden en zo. Daar heeft de overheid een stokje voor geschoten. Dus er is een waarschuwing. De stroom kan uitvallen. De ramp gaat gebeuren. Eerlijk. Word jij nou ook niet moe van al die waarschuwingen?
1: Listen up.
2: Galaxy Radio.
3: What you really want?
4: Brand new hip-hop.
5: This is a brand new joint.
0: Ik hoor net in mijn linkeroor, Bart, je bent een beetje opstandig vandaag. Oh, is dat zo? Nou ja, ik zal een beetje temperen, oké? Okay? Tijd voor nieuwe muziek. Hier is Evil Jordan. En dat is de nieuwe single van Playboi Carti. Je hoort hem hier op Galaxy.

0: Over één ding kunnen we duidelijk zijn. We hebben een hell of a summer in 2026, want het blijft maar warm. Ja, maar goed, Nederlands gebruik kun je daar natuurlijk ook over klagen. Maar volgend jaar is het misschien weer alleen maar regen. Is dat ook weer niet goed natuurlijk. En waar het al ligt, klimaatverandering en zo, weet je. I don't fucking care. Het is lekker weer buiten en er hoort zomer muziek bij. Je hoorde John F. Fraser met Panna. En daarvoor Young L.A. en Ain't I. En Don Toliver was dan met New Drop. Hey, heb ik al officieel het sein gegeven dat de telefoonlijnen openstaan? Volgens mij nog niet, hè? Zullen we dat dan eventjes doen? Bij deze 085 029 4x2, we gooien de lijnen officieel open. Heb je iets te melden? Wil je antwoord geven op mijn vraag die ik je ga stellen? Of wil je iets anders kwijt? Laat het weten. 085 029 4x2.
1: Galaxy Radio, the soundtrack of summer.

Distinct en NASA en Business. Busby tot 7 uur. Ik ga je door de avondspits heen loodsen met lekkere muziek. Ik ga je achterlaten met Eric Bellinger en Fabulous Curious.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan? Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.
8: Streets is ours. In your car, on the app,
9: tapping and vibe out.
8: Anywhere you go,
6: listen anywhere on our free radio app. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
0: Right.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: En dan weer een uurtje dichter bij de zonsverduistering. Hey, zo meteen Olivier Dean met die grote hit Man I Need. Ik heb Jan Jeezy voor je klaar liggen. I Do, ook Party Next Door en The Weeknd met Die Trying. Maar we starten met Ida Lee en Ronnie Flex. Nog steeds populair.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Ik zei ja, Party Next Door en The Weeknd. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was Party Next Door samen met Drake en Gemma. En Die Trying. En daarvoor Ida Lee en Ronnie Flex met een van de zomerrits van 2026. Dat heette Populair. In het vorige uur liet ik je een reclamespotje horen. Wat ik vanochtend op televisie heb gehoord. En ja, inhoudelijk ging het naar mijn inziens helemaal nergens over. Mocht je dat gemist hebben, kan ik je nog even laten horen. Wacht even, ik zoek het even voor je op. Dat was deze. Luister even mee.
1: Dag mevrouw, met het beveiligingsbedrijf. Bent u thuis?
2: Nee. Ik ben op vakantie in het buitenland.
1: Oh, we zien op uw camera een man met een jerrycan naar uw huis lopen.
2: Dat meen je niet.
1: En hij steekt nu uw huis in brand.
2: Nee!
1: Maar geen zorgen hoor, we hebben de brandweer voor u gebeld. Fijne vakantie!
3: Beveilig nu uw woning en ga met een rustig gevoel op reis. Wij houden het voor u in de gaten en bellen zelfs voor u de brandweer.
4: Dat klinkt toch very sure, niet dan?
0: Nou ja, je snapt denk ik wat ik bedoel. Ik bedoel, als je een beveiligingsbedrijf hebt en jij gaat met een gerust hart op vakantie, dan wil je niet dat de beveiliging dus gaat bellen dat je huis in brand staat. Omdat er dus iemand aan is komen lopen met een jerrycan en een doosje lucifers, dan wil je eigenlijk het liefste dat ze dus gewoon de politie bellen om te zorgen dat die man je huis niet in brand kan steken. Maar goed, heeft waarschijnlijk het reclamebureau heeft daar niet over nagedacht dat de inhoud toch best enigszins vreemd is. Dus mijn vraag aan jou is, welke reclamespotjes vind je nog meer irritant of vreemd? Of zeg je bij jezelf, inhoudelijk gaat dat helemaal nergens over? Laat het weten via 085-029-4x2. Ik ben reuze benieuwd naar je reactie.
5: Galaxy Radio.
6: And hip-hop.
5: Your favorite hip-hop.
6: Hip-hop.
5: And R&B.
6: Y'all know me.
5: Galaxy.
7: Young Clem, we in here. 5 o'clock in the morning. It might be 3 though.

0: Kan dit nog wel, anno 2026? Hey Young Girl van Lloyd. En daarvoor Olivia Dean met Man I Need. En Young Jeezy was er met I Do. Onderwerp van vanmiddag is reclame. Slechte reclamespot. Naar aanleiding van een reclamespotje wat ik vanochtend op televisie zag over een beveiligingsbedrijf die dus een mevrouw belt op haar vakantieadres met het verhaal van er komt nu iemand aangelopen met een jerrycan met benzine en een doosje lucifers en oh, hij steekt nu uw huis in brand. Maar we hebben wel even de brandweer voor u gebeld hoor, dus geen zorgen, prettige vakantie en tot ziens. Mijn vraag aan jou was dus, wat vind je nog meer irritante reclames? En aan de telefoon heb ik Raymond. En Raymond, jij gaat voor dat grote online bedrijf, hè?
1: Ja, klopt. En hij komt zo vaak op televisie voorbij. Die van Amazon, met dat meisje in de piezende regen.
0: Oh, die ja. Oh, oh, oh.
1: Of die nieuwe met die blauwe bol.
0: Nee.
1: Ken ik jou niet ergens van.
0: Oh, zo ontzettend slecht. Ja. Ja, nou ja, goed, er zijn marketeers die hebben daarover nagedacht. Dus er zal vast en zeker wel een idee achter zitten. Dus ik dacht bij mezelf, wat vind ik nou een hele irritante reclamespot? Ik neem je even mee naar een vakantieadres. Daar zitten drie heren op het terras van een hotel. Beeld je even in. Eén meneer met een iets... Ja, te overdreven gebit. En een meneer met een baard. Nou goed, je weet welke ik bedoel. En die hebben het over een nieuwe app. Luister even mee.
2: Ik heb een snelheidsboete binnengekregen. Kostte me €400. De mijne was maar €395.
3: 395? Ik betaalde maar 275. Je hebt de nieuwe Flits-app nog niet geprobeerd.
2: Flits-app?
3: Ja, de nieuwe Flits-app.
4: Bespaar honderden euro's voor dezelfde snelheidsovertreding. En check de nieuwe Flits-app.
3: Ja, de nieuwe Flits-app.
0: Daarbij kan deze ook wel in het rijtje van zwaar irritant, hoor. Dus, nou goed, laat je mening weten. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Bas B, neemt je mee tot 7 uur door de dinsdagavondspits. Zometeen Young Miami uit de Airplay Top 20. Spandat staat op dit moment nummer 1. Maar eerst Waka Flocka Flame.
5: Galaxy Radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and Flavor in your ears.

Span That Shit. Ja, geld moet rollen. Nummer 1 uit de Airplay Top 20. Dat was Young Miami hier op Galaxy. We blijven even in die Airplay Top 20. Zometeen nog meer muziek uit de Airplay Top 20. En een plaat die kans heeft om er binnenkort in te staan.

We hebben er lang op moeten wachten op de nieuwe single van de Equals. Maar ze zijn terug. En met wat voor een banger. Het heette Be Happy. En daarvoor zat Move Joe over bangers gesproken. Uit de Airplay Top 20 hoorde je Pile. En die plaat die gaat als een speer. En je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Onderwerp van vanmiddag is reclamespots, slechte reclamespots. Waar erger jij je aan? Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen Kibba en Headband, maar eerst Drake. Hier is Teenage Fever op Galaxy.

0: denk dat de track in Amerika groter is dan in Europa. Maar we draaien hem toch hier op Galaxy. Want je ontdekt nieuwe muziek hier bij Galaxy. Je hoort de Headband en Boeg daarvoor Kiba. En Jay Boldvin, I Love It. En Drake was er met Teenage Fever. Zal ik de avond even met je doornemen? Alle redenen even geven om vanavond niet die kijkbuis aan te zetten, maar lekker die radio aan te laten staan. Straks na 7 uur, nieuwe aflevering van Noes Radio met Daniel Noesbaum. Eigenlijk is het Noes IJs Radio geworden. Want ja, die twee die zijn een soort van in elkaar gehaakt, hè? IJs zit er achteraan vanaf 9 uur in zijn programma. En je hoort onze eigen nachtkoningin Rosa G vanaf 11 uur in Rosa's World. Zij neemt je mee de nachtshift in, mocht je vannacht werken. Mocht je net de ogen open gedaan hebben, je aan het klaarmaken bent voor een nieuwe werknacht. In plaats van een werkdag mocht je in de shift zitten voor je baas. Dan luister vannacht naar Galaxy, want Rosa G gaat je de eerste uren meenemen met lekkere muziek. Dat gaat er vanavond gebeuren hier op Galaxy.
1: Hi. Summertime!
2: It's the summer.
3: Hip-hop.
4: Going to the beach, looking at the girls.
1: My summer hip-hop station.
2: It's my summer station.
5: Summer on Galaxy Radio.
6: See, these bars are like COVID. You get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Still stacking my chips, hoes. Higher than

0: water, with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like 100 mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. Get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. And it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight off a net.
1: De man met de grootste omzet in de hip-hop-industrie is Eminem. En daarmee zijn we aan het einde van dit uur gekomen. Zometeen na 6 uur beginnen we officieel aan je vrije dinsdagavond. Ik ga je meenemen tot 7 uur door de avondspits. Ben je onderweg naar huis? Heb je net afscheid genomen van de baas? Tot morgen! Of misschien dat je morgen helemaal niet komt. Omdat je namelijk de hele dag gaat voorbereiden op die zonsverluistering. Zou zomaar kunnen natuurlijk, hè? Dat je je ATV-dag een beetje naar voren hebt geschoven. Hoe dan ook, zometeen na 6 uur meer bangers hier op Galaxy. Blijf lekker luisteren. Ik heb nog veel meer voor je in de aanbieding.
2: Galaxy, the city's summer station.

0: Yeah.
1: Yeah. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is het Galaxy News. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: We zijn 6 uur voorbij en dat betekent dat we officieel aan je vrije dinsdagavond zijn begonnen. Je moet op zijn minst afscheid van de baas hebben genomen, onderweg naar huis zijn of misschien zit je al aan de piepers bij de vrouw thuis. Dat kan natuurlijk ook. Hey, zometeen een man die zijn naam wou opgeven en uiteindelijk is hij erop teruggekomen. Wie dat is, dat ga ik je zometeen vertellen. Come on!
3: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
4: Start now.
5: We'll shut it down.
4: Right now.
3: Galaxy.
0: Molly and Tyler.
6: Hey, what's up? I'm Molly.
7: Hey, it's Tyler.
8: Doesn't nobody like me.
0: This is Galaxy.

Ja, dit is hem dan. De man die afscheid wil nemen van zijn naam. The Weeknd. Oftewel Abel Tesfaye, zo heet hij namelijk echt. Roept al vanaf 2022 dat hij wil stoppen met zijn personage The Weeknd. Hij vindt namelijk dat zijn personage het hele verhaal al heeft verteld. En daarom wil hij dus stoppen met de naam The Weeknd. Hij gaat voor een artistieke afsluiting. Hij heeft alles bereikt wat hij had willen bereiken met The Weeknd. Hij gaat voor een nieuwe uitdaging. Hij wil namelijk dat er ook een mogelijkheid is om andere muziek te maken. En hij gaat vooral voor persoonlijke groei. Hij wil zijn oude huid afwerpen en de nieuwe huid aannemen. Maar hij is erop teruggekomen. Hij doet het niet. Afscheid nemen, dat is zwaar natuurlijk, hè? Nou, zijn er behoorlijk wat artiesten die door de jaren heen van naam zijn veranderd. Denk bijvoorbeeld aan Prince, die artist formerly known as Prince. Daft Kap, ook onlangs Kanye, die tegenwoordig gewoon Jay wil heten. Nou, ik blijf gewoon bij Kanye West, hoor. Hoe dan ook. Alleen al door het simpele feit dat ik mijn hele platenbestand dan moet gaan aanpassen. Ik ben liever lui dan moe. The Weeknd is Cry For Me en daarvoor Molly en Tyla met Buddy Go hier op Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hiphop, R&B, rap, afro en dancehall music. Buzz B neemt je mee tot 7 uur door de dinsdagavondspits. Onderwerp van vanmiddag is slechte reclamespots of reclamespots waar jij je aan ergert. We hebben ook al een aantal voorbeelden laten horen. Ja, een soort van persiflages die erop gemaakt zijn, want ik kan niet echt de spots laten horen natuurlijk. Dus laat weten, laat van je horen. 085 029 4x2.

0: K-Camp, 2 Chainz en Cut Her Off hier op Galaxy. Daarvoor hoorde je Russian en Alejandro met Pongo. En Anthony Hamilton was er met Coming From Where I Am From. Is misschien wel een leuk bericht wat ik vandaag in de krant las. In Londen is al voor 12 miljoen aan dure auto's van de straat gehaald. Die dure auto's die werden bestuurd door verkeershufters. Die hadden behoorlijk wat overtredingen op hun naam staan. En uiteindelijk zijn hun voertuigen in beslag genomen en worden dan ook niet meer teruggegeven. Er zijn landen in Europa bijvoorbeeld waar je wordt beboet op basis van je inkomen. Stel je voor, je bent een manager of een directeur van een groot bedrijf of van een bank. En je trekt er 200.000-300.000 euro per jaar aan salaris naar binnen. En je maakt een behoorlijke verkeersovertreding. Dan zou je daar zomaar 50.000-60.000 euro aan verkeersboete voor kunnen krijgen. In Zwitserland bijvoorbeeld wordt je auto gewoon in beslag genomen. Die zie je nooit meer terug. Zouden we in Nederland ook zo'n systeem moeten hebben? Want er is onlangs weer een hele flitsmarathon geweest. En verkeersboetes in Nederland die zijn gewoon enorm duur. En de reden waarom je die boetes gaat krijgen is niet omdat die verkeersveiligheid een beetje omhoog moet. Maar de staatskas die moet een beetje volgestort worden om uiteindelijk de begroting oké te krijgen. Dat hebben we geleerd, hè? Het is officieel toegegeven namelijk. Maar moeten we verkeershufter extra hard gaan aanpakken? Moeten die boetes enorm hoog worden? Weet je, op basis van je salaris bijvoorbeeld. Ja, dan denk je bij jezelf, weet je, ik rij in een oud golfje 200 km per uur. Ik zit in de bijstand. Dus laat maar komen die verkeersboete. Dat gaat helemaal niks opleveren. Maar toch, hè? Moeten we daar extra streng op zijn? Dat is mijn vraag aan jou. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Laat je mening gelden. Zometeen Baby Key met Good Flirts. Maar eerst Freda, Starlife.
1: Galaxy. Heat waves and heavy rotation.

0: Uit de Airplay Top 20. Iedere zaterdag een nieuwe aflevering tussen 2 en 4. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. Wil je de hele lijst nog nalezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. GLXY.radio. Je hoorde Baby Keem en Good Flirt. En daarvoor Frenna met Starlife. Blijf erbij. Zometeen de reacties op mijn vraag. Moeten we hufters, verkeershufters, extra hard aanpakken? En we hebben natuurlijk nog heel veel bangers voor je in de aanbieding. Waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Manish on the beach, shebang. All of my ops say dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.
1: These are the bangers on Galaxy.

0: Black. Je hoorde Das Effect hier op Galaxy. En daarvoor Topprug met de nieuwe single die heet Baga. Reacties op de vraag, moeten we verkeershufters extra hard aanpakken? Moeten we auto's gaan in beslag nemen? Moeten we die boetes naar 50.000 tot 60.000 euro brengen op basis van je inkomen? Dat was de vraag van vandaag. Je kon reageren via 085-029-4x2. En deze kwam binnen van Tom.
1: Van mij mogen ze dat in Nederland ook doen. Maar dan moeten ze de prijzen van die lullige boetes een stuk lager maken. Want dat is helemaal doorgeschoten. In verhouding betaal je voor een kleine overtreding relatief gezien het meeste. Maar de echte verkeershufters, die moeten ze keihard aanpakken. Zware straffen, auto in beslag nemen. Dat vind ik.
0: Kijk, duidelijke mening. Dankjewel.
2: Yeah, yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
3: This is Galaxy Music.
2: Shebang.
3: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
4: Playing the biggest bangers 24/7.
2: Manish on a beat, Shebang.

Gavin Gates, You Hold It Don't Know. En daarvoor Travis Scott, Kick Out. En Drake was er met Shebang. Zometeen na 7 uur Nieuws Radio met Daniel Nussbaum en Ice. Ice zit er ook vanaf 9 tot 11. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. Morgen, dan is het woensdag. En dan is er zonsverduistering. En ik zit nog eventjes bij mezelf te denken, hoe ga ik dat doen? Want die zonsverduistering die begint om 7 uur. En ja, tot 7 uur zit ik radio te maken. Dus ik ga even kijken of we dat op een of andere manier anders kunnen gaan doen. Maar goed, daar hoor je morgen meer over. Fijne avond, hoi! Brand new, yep. It's going down. Galaxy Feature Music. Yeah.

0: afro, and dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is de Galaxy News Update. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, hey, people. Chaos to the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: News bomb and ice here on Galaxy.
2: We got you.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
3: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond zijn wij bij. En namelijk Daniel en Icy in de building. Vraag heel plaat aan of stuur ons even een app op 085-029-4x2. Want dit uur wordt weer chaos. Zometeen hoor je Joe, maar dit is Stormzy in Odeal.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Joe is always out on my lot for the year.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Noose Radio.
4: Turn it up, go. Turn it up.
2: With Daniel Noosebaum. In the
0: building. Galaxy, een hele goede avond. Ja hoor, daar zijn we dan.
5: Ja. Hey, kan je even die lamp aan doen trouwens? Ik zie mezelf niet eens, man.
0: Ben jij, zitten in de donkere studio.
5: Ja, maar ik ben al donker, dus dat gaat eindelijk, hè. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En de mensen in de app zijn ook al wakker. Yara die hebt, hey Daniel Nice, ik ben net terug van vakantie en ik heb echt totaal geen besef meer welke dag het is. Morgen weer werken, dus ik geniet nog even van mijn laatste vraag. Avond met Galaxy aan.
5: Nou, lieve schat, het is dinsdag. Dinsdagavond 7 uur.
0: Dinsdagavond ja. 7 uur primetime, zou ik zeggen.
5: Ja.
0: Ja, ik werd trouwens nog van de week nog eventjes verrast door iemand die ik gewoon in het wild tegenkwam, Ice.
5: Oh, dat is.
0: Nou ja, ik was dit weekend was ik lekker op het Leidseplein te vinden.
5: Oh, wanneer niet? Wacht even.
0: En ik zat met een paar boys te praten en ze praten helemaal over binnenzitten en ik vond het best wel interessant en zo. Ja, en ze herkenden gewoon mijn stem. Die zeggen, yo, hey, ik luister gewoon elke dinsdag donderdag naar Galaxy in de avond. Toevallig.
5: Serieus?
0: Ja. En ze vroeg ook wanneer jij nou een vriendinnetje kreeg.
5: Oh, ja. Dat hebben ze ook gevraagd natuurlijk.
0: Zeker. En we krijgen een binnen as we speak van Manon. Die zegt, ik heb vanavond voor het eerst in weken helemaal niks gepland. Eten besteld, telefoon op niet storen en lekker luisteren. Soms heb je dat gewoon echt even lekker nodig. Ik snap je, Manon, volledig.
5: Ik heb er zeker geen ongelijk, man. Detoxen, toch?
0: Even detoxen. Ja. Vannacht was er iets bijzonders gebeurd, namelijk de aflevering van de reunie van Axe on the Beach Double Dutch. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben.
5: Yes.
0: Zometeen hoor je Tyler, That Girl, maar dit is Dimula met Blow My High hier op

0: 30 jaar later begint dan nu eindelijk de rechtszaak rond de moord op Tupac.
1: Ja.
0: Ja, Aisha, heb je er zelf helemaal ingebeten? Je hebt 's nachts niet meer kunnen slapen,
1: nee,
0: want je hebt alles gelezen en gedaan.
1: Ik zweer het je, bro. Sinds vroeger ouder. Eerst was het Chuck Knight die verdachte was, dan was het Diddy, dan was het die en dat. Maar eindelijk, na 30 jaar, komt er eindelijk een antwoord en het is... Chef D was het? Kev D?
0: Ja, Kev D.
1: Hoe die ook heet, die sukkeltje. In ieder geval, hij heeft Tupac dus doodgeschoten.
0: Ja, hij is de enige die ooit is aangeklaagd. En hij gaf dan ook de opdracht en regelde het wapen. En weet je, jarenlang kwam hij er dan wel mee weg.
1: Maar hij heeft het zelf gedaan. Dat heeft hij zelf gezegd in een interview.
0: Ja, maar totdat hij dus ook ging praten. In zijn boek schreef de Compass Street Legend. En in interviews zelf over die avond begon te praten.
1: Ja.
0: Ja, toen dacht de Amerikaanse regering...
1: Weet je waarom hij geschoten is?
0: Nou?
1: Tupac, zover ik weet, had ruzie met Orlando. Dat is een neefje van die Kev D.
0: Ja.
1: Want die Orlando had namelijk zijn bandleden van Tupac beroofd. Dus Tupac dacht, Tupac kwam die man weer tegen op dezelfde avond van die Las Vegas night. En die dacht van, weet je wat? Ik ga hem even terugpakken. Dus Tupac slaat hem in elkaar en al die dingetjes. En in ieder geval belt gewoon die Kev D op en zegt, ik ben in elkaar geslagen door Tupac.
0: Ja.
1: En het wordt tijd voor revenge. Dus wat doet die Kev D? Hij is helemaal gestoord. Hij pakt zijn wapen, hij regelt al die dingen en schiet hem gewoon dood. Dus eigenlijk vanwege een vechtpartij is Tupac eigenlijk al verleden, man.
0: Ja. Ja, dat hoort. Kijk, weet je, ik snap dat je ruzie met elkaar kan maken. Maar dit als uiterste te nemen, dat is gewoon niet oké.
1: Zonde, man.
0: Geweld is niet de oplossing. En dat had de rap legend, de hip-hop legend Tupac anders gewild. Dit is Changes. Hier,

0: Doe Niet Lang hoorde hier bij Nieuws Radio. Ja, en we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over X on the Beach Double Dutch. Ja. Ice, jij hebt het gekeken.
1: Ik heb het zeker gekeken, maar in één avond, hè?
0: In één avond, in één ruk ben je er doorheen gegaan.
1: Elke aflevering weer een cliffhanger dat ik denk van shit, ik moet door blijven kijken.
0: Ja, je hebt er gewoon even gewacht tot het hele seizoen erop stond. Nee, je bent niet de enige. Ik krijg ook een appje van Lieke binnen die zegt... Jongens, fijn dat jullie zo meteen over X on the Beach Double Dutch gaan praten. Ik heb vanavond, of vannacht heb ik de... Wat staat er nou? Vannacht heb ik de reunie gekeken. Het was chaos. Nou, mocht je nog niet hebben gekeken, we hebben zo meteen twee deelnemers aan de lijn. Over X on the Beach Double Dutch.
1: Ja. Dat zijn gaan we nog lekker niet vertellen.
0: Gaan we nog niet vertellen. Moeten we ook een beetje een verrassing blijven. Ja. Maar goed, de lijnen staan altijd geopend. Heb je dan nog vragen tijdens het interview? Of heb je nou al vragen dat je denkt... Jongens, als je dan toch twee deelnemers hebt, vraag dit.
1: Gewoon alles wat op je chest zit, hè. Gewoon alles kun je vragen. Nou, niet alles, maar...
0: Grotendeels.
1: Grotendeels.
0: 085-029-2222. Stuur daar jouw vraag in. En dan kunnen wij het zometeen eventjes aan ze voorleggen. Even kijken hoe ze nou reageren.
1: Ja.
0: Toch bizar, hè?
1: Ja, man.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Ya Ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just. Here comes the brand new flavor. Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Chris Brown, obvious, hoorde je hier bij Noes Radio. En wat ook obvious is, is dat je natuurlijk luistert naar de leukste avondshow. Het is natuurlijk altijd wel gezellig, of niet dan?
1: Ja, met je woordgrappen, jongen.
0: Hoezo?
1: Ik vind het wel origineel. Die moet ik je geven.
0: Natuurlijk!
1: Ja, man. Zeker.
0: Luister naar Noes Radio elke dinsdag, donderdag, even kleine pluk natuurlijk. Hey, wij hebben allebei X on the Beach gebinge-watched. Ik elke week, jij in één dag.
1: Ja, ja.
0: Gisteravond was dan ook de reunie van X on the Beach Double Dutch. En dan heb ik nu twee deelnemers aan de lijn. Lavinio en Nick.
2: Ja, boys.
0: Hoe is het met jullie allebei? Laat ik eerst even beginnen met jou, Lavinio. Hoe is het met je?
2: Het gaat lekker, man. Hoe is het met jullie dan?
0: Ja, altijd lekker.
1: Altijd lekker. Alleen helaas is het afgelopen, man.
2: Ja, helaas wel, hè. Helaas.
0: Maar Nick, jij bent eventjes terugkomend op jou. Jij was een half uur te laat bij de reunie.
3: De vliegtuig kwam wel later.
0: Wat zeg je?
3: Ik zeg de bus kwam wel later.
0: Oh, de bus kwam wat later?
3: Nee, de vlucht.
0: De vlucht. Oké. Ja, maar is het dan, Lavinio, is het dan niet heel erg ongemakkelijk om dan weer met al die mensen in één ruimte te zitten waar het toch allemaal wel een beetje spannend is en gezeik is? En...
2: Nee, maar totaal niet, want ik wist dat er toch niks spannends verteld zou worden, want met alle respect, het seizoen komt op mijn part wat heftiger.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk niet.
1: En hoe lang zat er eigenlijk tussen de reunie en de laatste aflevering? Was er een pauze van een paar maanden of weken of...
2: Nee, maar echt een week.
1: Een week daarna, oké.
0: Dus gelijk erop. Man. Maar Nick, we zien daar jou nog steeds met hele lekkere witte tanden. Die zijn nu witter geworden, hè? Want jij hebt jouw tanden, die oude tanden heb je geveld. Of is dat nog gelukt? Of vertel eens.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd.
3: Ja, er zat iemand het hoogste bod zijn op €700. Dus ben benieuwd wanneer je het over gaat maken. Maar ik heb ze niet witter gedaan. Ik heb ze gewoon, nog aan mensen zeggen van je hebt mooie witte tanden. Toen was het ook wat witte tanden, dus... Ik heb er bewust voor gekozen.
1: En wat was de reden ook alweer dat je dacht van ik ga mijn tanden weer aanpassen? Want je had al één keer facing gezet en nu alweer erop. Dus hoezo heb je dat gedaan?
3: Ja, mijn voortanden liet ik wel kiezen.
0: Sorry, maar praat je door een aardappel? Kun je van je luidspreker halen? We staan op de luidspreker.
3: Ja, nee, mijn tanden leken wel kiezen. Dat heb ik gedaan.
0: Oké. Lavinio, is dat ook wat voor jou, zulke witte tanden? Dus nog witter? Of laat je het aan ik over?
2: Nee man, ik doe dat alleen als Colgate me gaat sponsoren, anders niet dan.

0: dat toch? Ik hoef geen hockeypuck met alle respect. Nee, man.
1: Hey, maar boys, kan ik jullie wat vragen eigenlijk? Gewoon, dit komt uit echte interesse gewoon, toch? Lefio, begin eens bij jou, toch? Jij komt uit Amsterdam, toch?
0: Ja, klopt.
1: Maar het viel me op, je hebt een soort accent eigenlijk. Waar komt dat vandaan? Kom je hele leven uit Amsterdam of kom je ergens... hoe komt dat?
0: Zo, ik heb in twee steden gewoond. Ik heb ook heel wat jaren, ik denk 7 jaar heb ik in Arnhem gewoond. Daarna ben ik weer teruggegaan.
1: Oh, daar komt het dus vandaan.
2: Ja, want Ice die komt in Engeland toe en zegt, hé, maar die Livio, joh, die komt gewoon uit Brabant, man.
0: dat is wel een belediging.
1: Oh. Nee, je accent, bro. Je accent, ik moest even van Amsterdam, hè? Want Amsterdam is klinken plat, zeg maar.
0: Nee, maar ik heb ook... Ik ben ook Surinaams, ik ben ook van Belmer, snap je? Dat is ook anders.
1: Ah, ja, lekker man.
2: Hey, maar bij Nick horen we natuurlijk gewoon wel dat hij uit Brabant komt.
1: Ja, van Nick, hoef je dat niet eens meer kunnen vragen.
2: Hé, maar Nick...
1: Nee, wacht even, ik heb nog een vraag van Nick.
2: Sorry.
1: Ja, wacht even, ja. Nick, ben je er nog?
3: Ja.
1: Ja, ik heb dus de hele seizoen gekeken natuurlijk, alle afleveringen. En ik had een vraag die ik altijd ik vond jou sowieso mijn favoriet van de show.
2: Hé, hey, we hebben Lefio ook nog, hè?
1: Ja, Lefio is ook. Maar wij zijn Surinamers, ik begrijp Lefio sowieso.
2: Oké. Okay.
1: maar Nick, ik had het gevoel, zeg maar, dat ze jou een beetje gingen kokblokken eigenlijk, voor Marla. Vind jij dat ook, of...
3: Ja, weet je, we weten allebei de waarheid nou. En ze kennen kokblokken wat ze wil, maar echt niet zo vindt alles, zeg altijd maar.
1: Vind ik ook. Maar heeft Marla de beelden uiteindelijk nog gezien? Van jou?
3: Ja, weet je wat het is? Ik heb toen Marla de villa inkwam, heb ik buiten de camera's om, heb ik haar gewoon het hele verhaal verteld wat er gebeurd was en zo, dat het niet lukte. En dit en dat. Ze zegt, ja, dat maakt me niet uit, dit en dat.
1: Ah.
3: Maar hun gingen dus heel kinderachtig, terwijl ik het haar al verteld had, gingen hun doodleuke stem ronddoen. Ik zeg, hier gaan wij niet aan beginnen. Dus zij heeft ook in die aflevering 8 of 9 gezegd, ik doe niet meer aan deze onzin.
1: Ah.
3: Dus wij zijn er dan ook uitgegaan. Dus ja.
1: Oh, dus vandaar eigenlijk ze hoefde het eigenlijk niet te zien, want ze wist het eigenlijk al van jou.
3: Ja, zij wist het al van mij. Zij zegt daarom van, ja, maak mij een tweede korrel. En dan gaan hun alsnog, willen ze, ja, ons eigen...
2: Geloof jij dit, Lefio?
0: Ik ga hier geen uitspraak over doen, anders.
2: Oké.
1: Maar ik vind het wel baas van je, Nick, hoor, dat je dat hebt gedaan.
2: Ja, ik vind het ook wel een hele vette actie. Het is wel iets wat we niet hadden verwacht, Nick.
3: Ja, niemand had het verwacht.
2: Hey, maar Lefio, aan het einde wordt dan nog de vraag gesteld tegenover jou, Charlotte, van hey, zijn jullie dan nog een beetje samen met elkaar? En jullie zeggen, nou, we zijn exclusief. Je zegt net dat het een week na de opnames was, hè? Toen heb je dat met elkaar afgesproken. Is dat nu nog steeds zo?
0: Charlotte en ik zijn echt apart, laat ik het zo zeggen. Dan zijn we samen, dan niet. Dan is het exclusief, dan FBB, dan relatie. Ik weet het zelf.
1: Gewoon een soort friends with benefit, zeg maar. Gewoon, je weet niet wat het is, maar het is gewoon leuk af en toe.
0: Ja, maar wel op een hoger niveau, zeg maar. Ik kan het niet eens uitleggen.
1: Ja, want ik merkte wel dat je af en toe wel een beetje jaloers werd toen Charlotte dingen ging doen en zo.
0: Ja, maar dat heeft ermee te maken omdat ze lief. Want ik was gewoon open en bloot eerlijk. Als ik zei van ik vind Destiny of Kelsey mooi. Ik zei dat meteen vanaf het begin eerlijk. Ik ging niet achter mensen hun rug om dingen te doen. En zij doet dat wel. Dat maakte me boos.
1: Nee, begrijpelijk, man.
2: Maar vond je het ook, Nick, vond je het niet raar om te zien dat Charlotte er eerst over loog? Wat vond jij ervan, van die situatie?
3: Waarom?
2: Nou ja, Charlotte zei eerst, nee, we hebben niks gedaan op die date. Maar vervolgens zie je wel dat ze gewoon had gezoend.
1: Komt hij naar Lefio toe om te zeggen van, het is wel zo.
3: Ja, weet je, ik heb zelf ook gelogen. Je wilt ook een beetje tv maken, snap wat ik bedoel? Dus, ja...
2: Nee, oké, ik begrijp je wel. Je denkt bij jezelf, nou, weet je, de groeten.
1: En dan, boys, ik heb dan nog een vraag, de laatste natuurlijk, maar zien we nog wat van jullie? Komt er nog wat in de toekomst? Mag jullie wat kwijt, of?
0: Ja, zeker, man. Ik ben natuurlijk voor in de studio met mijn neef. Vrijdag komt er een tune online, je weet het toch, dus
1: lekker, man.
2: En je kan ons niet alvast die tune even sturen dat wij hem alvast een klein stukje previewen?
0: Nee.
1: Oké, Lefio, weet je wat we gaan doen, bro? We gaan doen dat jij naar de studio komt en dan blijf gaan doen als je uitkomt. Is dat een deal, of?
2: Nou, dan moet die plaats niet zo goed zijn, hè? Dan moet er wel een beetje, maar daar heb ik wel alle vertrouwen
1: in.
2: Wat is het genre, Lefio?
0: Dit is gewoon hip-hop, man. Club.
1: Lekker, man.
2: Nou, dat redden we. Hé, Nick, ook voor jou nog de allerlaatste vraag. Wat kunnen we van jou verwachten? Want ik denk, jij hebt nu een relatie met Marla. Ja. Ik denk niet dat we jou in het volgende seizoen kunnen zien, denk ik.
3: Nee, ik sta wel open voor andere programma's, maar zo'n programma, nee. Het is niet om te denken van, om nog een keer te doen, zeg maar. Het was een hele ervaring, daar moet ik wel naar geven, maar... Ja, te veel van het goede.
1: Maar wist je niet van tevoren...
2: Ja, sorry, dan moet ik wel... En Temptation Island dan?
3: Nee. Ik ben jaloers, hè.
2: Nee, top.
1: Ja, ik wou weten, wist je niet van tevoren aan waar je aan begon, zeg maar? Of dacht je gewoon van, ik ga er gewoon bloot in en ik zie wat er gebeurt?
3: Ja, dat dacht ik. Dus ik denk van, ja, die 3 weken zing ik wel even uit. Maar zo moet je niet gaan denken om er aan mee te doen, dus.
2: Ja, goed. Boys, ik wens jullie natuurlijk nog heel veel succes in de toekomst. Nick, kom gauw nog weer een keertje langs. En Lavinio, ja, als jouw plaat af is aankomende vrijdag, dan verwacht ik je volgende week dinsdag hier wel in de studio eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat komt goed, man. Dat komt helemaal goed.
3: Dat is goed, maatjes. Hé, hey, weet je wat ik kan zeggen? Laat je...
1: Lukken!
2: Ja, Lavinio, jij zingt niet mee. Je denkt bij jezelf al, ik hoor eigenlijk die kreet niet meer.
0: Ja, man. Ik heb het echt 80 keer op het eiland per dag gehoord. Minimaal, man.
1: Oh, leuk, man. Goed, man.
3: Goed, jongen. Spreken elkaar, ja?
2: Helemaal goed, jongen. Dankjewel, hè.
1: Dat is gaan, boys.
3: Goed,
2: houdoe. Houdoe, en bedankt. Dankjewel. Oh, dat is ding. Dat is Nick. Is dat Lavinio nog? Lavinio?
0: Nee, ja, dat was Nick, man.
2: Oh, jij denkt bij jezelf, ik blijf nog even gezellig pakken, of niet?
0: Ja.
1: Ja, Nick had een beetje haast, denk ik. Nou, gaan we ze vlug pakken.
2: Dat denk ik wel. Nou, wel te laat zijn op de reunie. Nee, maar lang even lullen, dat is allemaal te veel gevraagd. Hé, hey, maar Lavinio, ik hoop natuurlijk wel dat ik je binnenkort nog zie, want X on the Beach, je kan je al aanmelden voor het nieuwe seizoen.
0: Kijk, als ik word gevraagd, dan ben ik zeker daar, man.
2: En je kan jezelf niet aanmelden ervoor?
0: Ja, kan wel, maar ja, ik vind van als je hebt meegedaan, dan kunnen ze je ook gewoon zelf connecten. Ja, ik heb mijn nummer, mijn Insta, alles, dus ja.
1: Want ik vond jou wel potentie hebben. Ik vond jou wel echt de ster speler van X on the Beach, man. Jij hebt het gewoon geregeld. Sinds dag 1 al heb je het al geregeld, man.
0: Ja, kijk, ik hoop dat ik weer word gevraagd, want met alle respect, ik vond dit seizoen een beetje soft. Ik vond seizoen 11 wel echt, daar wou ik wel graag bij zijn, maar ja.
2: Wie van de cast, de huidige cast, zou je nog meer meenemen naar het volgende seizoen?
0: Jermaine sowieso.
2: En Ferdi. Ik vind Ferdi ook wel iemand die mee moet.
0: Jermaine, Ferdi, Marla.
1: Marla?
0: Marla was dus mooi van. ik denk Jermaine, Ferdi, Marla. Ik denk dat hem is.
1: Nou, ik weet niet of Nick dat leuk gaat vinden, man, maar.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Hey, ik wens je nog een hele fijne avond. En als hij vrijdag uitkomt, dan verwacht ik je dinsdag dezelfde tijd in de studio.
0: Ja, man, gaan we regelen, man.
1: Soldaat.
2: Lekker.
1: Fijne dag.

0: feit.
1: Zullen juremont. Ja, het wordt iedere week toch nog lastig om dit uit te spreken.
2: Ja, jij zegt het wel goed. Ik fok het de hele dag weer op, man.
1: Ja? Hoe zou jij het zeggen dan?
2: Wat is het?
1: Cello juremont.
2: Cello juremont. Welke taal is dat eigenlijk?
1: Nou, dan moet je het toch zelf weten als radio-dj.
2: Spaans.
1: Spaans.
2: Hola.
1: Spreek Spaans nou goed. Hey, ik zat van de week eventjes op mijn For You-page te kijken. Normaal gesproken hebben we hier een heel segment voor, maar ik moet het toch even met je delen. Want ik volg Monica Geuze op de voet.
2: Dat snap ik wel.
1: Ik vind het echt, nou ja, ik meen het serieus, echt een hele leuke influencer.
2: Vanwege haar, hoe ze eruit ziet of?
1: Nee, maar gewoon de content die ze maakt, de podcast die ze maakt. Ik
2: alleen echt, dat?
1: Ja.
2: Oh.
1: Hey, ik heb vorige keer toch ook al ontkracht dat het niet mijn type zou zijn.
2: Oh ja, natuurlijk.
1: Weet je dat nog?
2: Ja, maar dat snap ik niet, maar ja.
1: Nee, dat snap ik niet. Maar ja, iedere vrouwelijke artiest die hier voorbij komt is zo'n demo-potentie voor jou.
2: Nee. Maar Monica Geuze is wel Monica Geuze, hè?
1: Ja, nee,
2: Monica,
1: maar, okay.
2: Monica.
1: Nou goed, ik zag een video voorbij komen. Dus ze maakte even een soort vlogje. En ze is dus, en dat was ik even benieuwd naar, of je dit een enge flex vindt of niet, of wat je hiervan vindt. Zij is dus met haar privéjet, met een privéjet, naar een bungalowpark gevlogen.
2: Wat?
1: Ze is gewoon met een privéjet naar de camping gevlogen.
2: In Nederland?
1: Nee. Wel in Saint-Tropez.
2: Oké. Okay.
1: Maar dat je gewoon, dat je, kijk, normaal gesproken gaat iedereen lekker met het trekhuis, weet je, dus de caravan, achter de wagen, ondertussen naar de camping. Nee, zij vliegt. Ja,
2: ze heeft geld, bro. Dat is het geld wat je doet.
1: Maar gewoon met de privéjet naar de camping.
2: Zou je dat niet doen?
1: Nou, ik ben meer benieuwd wat jij zou doen. Als je zoveel geld zou hebben, zou je dan überhaupt nog naar de camping gaan? Laat me het weten, 085-029-2222. Of bel even in, de lijnen staan natuurlijk uiteraard geopend. Wagenwijd zijn ze voor je open.
2: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen van, als ik geld heb, dan zou ik überhaupt niet naar de camping gaan.
2: En dan ben ik het weer oneens met jou, bro.
1: Hoezo?
2: Je moet gewoon een goede afscheiding tussen humble en geld hebben, man. En zij gaat met de jet naar een camping. Dus dat betekent dat ze een beetje humble is, maar ook weer niet. Ze heeft een goede weerstand daar intussen, zeg maar.
1: Ja, maar kijk, ze heeft dus ook kids. Ze gaat dan met de kids ook naar de camping.
2: Hmm.
1: Dus dan, ja, kijk, camping is eigenlijk echt een beetje, ik ging vroeger vaak naar de camping, hè, met mijn ouders. En dan was het echt gewoon de back to the basic. Lekker even met z'n allen voor de voorluifel. Ja. Maar dit is gewoon decadent naar een plebsplek,
2: ja,
1: vliegen.
2: Ik vind het wel baas, ik zeg je eerlijk.
1: Ja?
2: Ja, tuurlijk. Heb je dat ooit eerder gehoord? Iemand met een privéjet die naar een camping gaat?
1: Nee.
2: Nee, precies.
1: Nee, dus
2: het heeft wel iets, ik zeg je eerlijk. Het is wel,
1: ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat me het even weten via de Evan Galaxy 085-029 4x2. Ik vind het wel een enge flex, moet ik zeggen.
2: Ja, het is wel een flex.
1: Het is alsof je in een Rolls Royce naar de tweedehands winkel gaat. Nou, weet je wel?
2: Maar waarom kan dat dus niet? Dus als je geld hebt, ben je gewoon, mag je niet meer naar arme plekken gaan of naar een kring.
1: Nee, maar dat zeg ik niet.
2: Dat zeg je wel.
1: Nee,
2: dat zeg je wel.
1: Nee, maar ik vind gewoon een beetje. Ben ik ook gewoon jaloers, hè? Misschien ben ik ook gewoon jaloers dat ik gewoon geen privéjet kan betalen.
2: Als ik een miljoen heb, mag ik niet meer naar de kringloopwinkel.
1: Nee.
2: Ja, maar dan
1: nee.
2: Is het een rare flex, toch? Dat zeg jij toch net?
1: Nou, het is toch gewoon.
2: Ja, maar wat is er aan, bro? Dus,
1: nou ja, laat ik het dan anders zeggen, dat je met een Rolls Royce naar de voedselbank gaat. Ja, komt het gewoon een beetje over.
2: Ja,
1: en dan wel nog shinen op, weet je, van, oh, wat zijn we toch zo normaal gebleven? Weet je, we zijn, weet je.
2: Ja, voedselbank, daar hoor ik je mee, maar ja.
1: Ja, toch? Ja. Nou goed, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. 085-029 4x2. Zou je ook gewoon, als je geld hebt, dan met een privéjet naar de camping vliegen? Of zou je met een privéjet lekker naar de Bahama's of naar, hoe heet die dingen, die huisjes op palen ook alweer in het water?
2: Nou, weet ik niet.
1: Nou
2: ik
1: goed, zie je.
2: Ik heb alleen campinggeld, hoor.
1: Nee, oké, nou goed. Laat me het weten, even kijken. Galaxy Radio, Summer on Full Blast.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Dit is de Galaxy News Update. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right here!
3: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio.
4: Streets is ours.
5: In your car.
4: On the app.
6: Tapping and vibe out.
7: Anywhere you go.
1: Listen anywhere on our free radio app.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, hey people, hey people, hey people, chaos to the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Noose bomb and ice here on Galaxy.
2: We got you.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
3: Galaxy, tweede uur is begonnen. Daniel Nijs hier. En ik krijg een appje van Imran binnen. Die zegt, Daniel Nijs, ik ben mijn koffer aan het inpakken. Vlieg morgenochtend om 7 uur weg. Ik moet om 4 uur mijn bedtijd. Maar ik ken mezelf. Ik ga alsnog veel te laat slapen. Want ik heb jullie op mijn horen. Nou, Imran, ik ben blij dat je erbij bent. Tot om 9 uur vanavond zijn we bij je.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
3: En ik krijg een appje binnen van Bram, die zei van Boys. Ja, nou. Ik hoop dat de regen binnenkort een beetje komt. Kan je alsjeblieft Rain Dance draaien van Dave & Tams?
4: Nou, hey. Met deze jongen.
3: Hey, we zijn de broers niet. Vraag heel plaat aan 085-029-2222. En dan draaien we hem voor je.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9 brown eyes.
1: Nou, Rain Dance hoorde hier bij Inno's Radio. Ja. Ja, ik moet toch echt eventjes wat rectificeren. Ik heb een fout gemaakt vorige week.
2: Dat klinkt gelijk wel serieus.
1: Ja,
2: geen
1: bedje
2: eronder, niks.
1: Oh. Wat zeg je?
2: Geen bedje eronder.
1: Nee, helemaal niks. Ik moet eventjes naar jou als luisteraar praten, want van het programma. Ja, handen in mijn haar heb ik vorige week echt iets raars gezegd. Namelijk, morgen is namelijk de zonsverduistering hier te zien, rond 8. Ja, en ik heb met mijn stomme harsjes gezegd van, joh, weet je, heb je geen eclipsbril, dan moet je... Ja, dan moet je een cd pakken.
2: En
1: schijnbaar is er net een onderzoek uitgekomen, en dat lees ik hier. Ja, dat moet je dus niet gaan doen.
2: Nou, gelukkig zeg het op tijd voordat je iedereen verblind had gemaakt op de radio.
1: Ja, ja. Ik moet daarin echt even mijn excuus voor aanbieden. Het is lastig, maar dan heeft mijn natuurkunde-docent van de middelbare school dan toch geen gelijk. Want die had mij dat verteld.
2: Maar is er nog geen andere alternatief los van een bril?
1: Ja, er is een alternatief, Ice, maar die slaat nergens op.
2: Nou,
1: je mag maar bijvoorbeeld geen zonnebril pakken, want zonnebril dat houdt dus niet die gevaarlijke stralen tegen. Je moet dus een vergiet pakken.
2: Vergiet?
1: Ja, en dan moet je de zon door dat vergiet op een wit blad laten schijnen. En dan kan je dus op het witte blad kan je kijken of de zon weg is. Dus je mag dus niet de zon inkijken, maar je kan de zon op het witte plaatje.
2: Maar ik ga dat allemaal niet doen, joh. Ik geloof ook niet in die zonsverduistering, hè?
1: Wat is dit nou weer? Voor jou is de aarde ook plat, zeker? Of niet?
2: Dat niet, gelukkig. Maar bro, dus je wil me echt zeggen dat er gewoon een zwarte gloed boven de zon komt morgen?
1: Oh my god.
2: En dat je met de blot
1: omhoog gekost. Oh my god. Weet je wat een zonsverduistering is?
2: Ja, dat de zon ondergaat, toch? Nee, wacht. Nee, dat de maan boven de zon, voor de zon komt. Toch?
1: Dat de maan en de zon in één rechte lijn
2: staan. Ja, dus dan wordt het zogenaamd pikzwart buiten, toch?
1: Ja, want
2: maar dan kan ik toch ook zonder een cd zien?
1: De zon ondergaat? Ja. Oh, wacht even, waar komt deze gedachte vandaan?
2: Ja, maar waar komt die bril vandaan? Waarom kan ik het niet zien zonder bril?
1: Nou ja, je kan wel kijken. Je mag wel kijken, alleen het gaat ten koste van je eigen ogen.
2: Ja, maar ik kijk sowieso niet de hele dag in de zon. Gewoon 5 seconden is al genoeg, toch? Of niet?
1: Nee, maar dat mag dus niet, want er komen dus gevaarlijke stralen bij vrij.
2: Nou, boe.
1: De volgende is in 2081. Dus mocht je eclipsbrillen zijn uitverkocht, ja, dan moet je eventjes wachten tot het jaar 2081.
2: Nou, dan leef ik nog, hoop ik.
1: Ik hoop dat je er mee mag maken.
2: Ja, ik hoop het van jou.
1: Hoezo? Dan ben ik 81.
2: Ja, ik ook.
1: Ja, dat is toch lekker?
2: Ik hoop dat je nog leeft dan. Ja.
1: Nee, dat is heerlijk.
2: En misschien gebeurt er wat. Ik hoop het niet. Klop het af.
1: Maar ik vind het wel jammer. Ik vind het wel jammer dat eens in de zoveel tijd... Nou ja, goed, we weten al eigenlijk een best een lange tijd dat dit eraan zit te komen. Sinds een paar weken is dit een hype. Ik probeer op eclipsbrillen te zoeken.
2: Gaat hem niet meer worden, bro. Als je nu nog een bril... Ja.
1: Het is finito, het is kut.
2: Ja.
1: Maar zou ik nu eens even kijken of we er misschien even eentje kunnen regelen nog voor ons?
2: Ja, ik heb er wel eentje nodig als jij zegt dat ik verblind word. Maar ja, ik zie het wel op me afkomen. 1999 was de laatste, toen was ik -1, dus kon het niet meemaken. Maar ik zie wel, misschien...
1: Ik zie hier gewoon een website, eclipsbrillen. We kunnen even bellen om te vragen of ze nog eventjes twee...
2: Nog?
1: Ja, ik zie hier een 06-nummer bij staan.
2: Nee, probeer het, bro.
1: We kunnen toch even bellen.
2: Als ik die bril heb, dan ga ik hem wel gebruiken natuurlijk.
1: Of we voor de luisteraar ook even zo'n bril kunnen regelen.
2: Ja, als jij een bril wilt, app ons 085-029-4x2.
1: Echt, ik bedoel ook, dit is no spon, hè? Dus we worden niet gesponsord. Ik
2: en als het te laat komt, sorry. Wij kunnen daar niks aan doen.
3: Deze voicemailbox is vol.
2: Ja, nou, natuurlijk is hij vol.
3: Een bericht is niet...
1: Ja, iedereen wil weer te bellen. Nou, ja. Misschien heeft hij maandje. Zal ik nog eens even één keer proberen te bellen?
2: Twee keer een schipsrecht, toch? Of drie keer? Ik weet het even niet meer.
1: Gelukkig vaar je ook nooit.
2: Nee.
1: Nee, ik denk niet dat ze gaan opnemen. Voor jou.
2: Ik denk niet dat ze gaan opnemen.
1: Even kijken. 305.
2: Maar Faka, ik heb ook gewoon een zonnebril. Dat kan toch ook gewoon tegen de zon werken?
1: Nee, mag niet.
2: Oh.
1: Faka.
2: Nou, word ik dan aangehouden of zo?
1: Ja.
2: Gewoon de politiebrillen.
1: Zonpolitie.
2: Zonpolitie.
1: Even kijken.
3: Het achterlaten van een bericht is niet mogelijk.
2: Nou, lekker dan.
1: Nou, we gaan nog eventjes kijken. Wil jij ook zo'n eclipsbril? Laat even weten.
2: Of heeft iemand misschien tips?
1: Ja!
2: Dat zou ook wel handig kunnen zijn. Ja, gooi het dan maar in. 085-029-4x2. Wat kan ik doen als ik geen zonnebril heb? Want dat mag niet. En geen eclipsiebril. Hoe noem je dat?
1: Eucalyptus, nee.
2: Eucalyptische bril.
1: Eclipsbril.
2: Eclips. Even ook, wordt helemaal gek.
1: Maar waarom? Maar ze hebben hier een hele website. Met DHL-tracking en allemaal dat soort dingetjes. Ik kan gewoon niet.
2: Ja.
1: Ik kan gewoon niet bellen.
2: Ja,
1: het is toch ongekend?
2: Ja, maar het is hot op dit moment. Iedereen wil zo'n bril hebben. Dus.
1: Bro, het is uitverkocht.
2: Ja.
1: Uitverkocht. Gratis zending vanaf 50 euro.
2: 50 euro?
1: Vandaag besteld is 11, 12 augustus in huis.
2: Voor een bril die je maar 10 minuten kan dragen.
1: Die je maar voor 7 minuten nodig hebt.
2: Ja, of in 2081.
1: We zijn gek geworden.
2: Ja.
1: Misschien heb ik hier nog een andere website. Ik probeer het echt te regelen voor onze luisteraar. Voor jou die luistert. Oh, dit is ook zo'n lekkere AI-website. Die heeft iemand gewoon er even snel in ingetikt. Die denkt, huppatee, join even the hype. We laten het even...
2: Maar even, Daniel, wordt het echt donker gewoon?
1: Ja.
2: Dus je ziet ook al kijk je niet aan de zon, is het gewoon donker.
1: Tijdens de zonsverduistering schuift de maan dus tussen de aarde en de zon. In Nederland blijft dan een deel van de zon zichtbaar, waardoor de geschikte oogbescherming gedurende volledige waarneming nodig blijft.
2: Ja, ik ben benieuwd, man. Ik ben echt benieuwd.
1: Ja.
2: Ik laat het maar op me afkomen, man.
1: Ja, ik denk dat je... Ik heb die bril toch niet, dus... Ik denk dat je geen andere keuze hebt. Goed, laat me het even weten. Heb je nog tips voor ons?
2: Ja. Gooi het erin. 085-029-4x2. Nogmaals, 085-029-4x2.
1: Ja, en blijf bij mij. Kleine John de Chavante hoor je hier op Galaxy. En we gaan jou helpen.

0: mij hier bij ons natuurlijk, hè?
1: Hij gaat erop. Oh, perfect.
0: We hebben een beller. Eens even kijken. Goedenavond met Galaxy. Met wie spreken wij?
2: Ja, goedenavond met Renate.
0: Renate!
1: Goedenavond.
0: Wat fijn dat je even belt. Gezellig. Hoe is het?
2: Ja, helemaal goed. Met jullie?
0: Ja. Lieverd, ik ben natuurlijk ontzettend blij dat je belt.
2: Ja, dat is fijn. En je wilt nog een goede tip toch voor de eclipse?
1: Ja, gooi het er maar uit.
2: Ja, nou, ga gewoon lekker cd'tjes gebruiken, doe die voor je ogen, dat werkt hetzelfde.
0: Nou, wacht even Renate, ik heb gehoord dat helemaal niet kan, dat mag helemaal niet, een cd'tje gebruiken. Dan gaan je ogen juist helemaal naar de kloten.
2: Nee joh.
0: Ja.
2: Ik heb dat voor 30 jaar geleden nog gedaan, dus mijn ogen zijn nog steeds goed.
0: En wat is je sterkte? Draag je wel tegen? Heb je nog steeds een leuke partner? Kan je hem nog zien, weet je wel? Of ben je ondertussen met een plant getrouwd? Ik heb geen idee. Hey, maar Renate, waar bel je uit? Ik vind het wel gezellig zo. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Emmen.
1: Emmen?
2: Ja, Emmen.
1: Oh, gezellig. Hey, maar Renate, je hebt het dus meegemaakt 1999.
2: Ja.
1: Kijk, ik was niet geboren, ik was min 1.
0: Nee, hij was nog vloeibaar.
1: Ja, precies. Jij ook hoor, trouwens. Maar mijn vraag is, hoe ervaarde je dat? Kan je mij meenemen in 1999? Was het echt donker buiten en alles? Of?
2: Ja, voor mij wel, ja.
1: Volgens jou wel?
2: Donker. Ja.
1: Ja, ik geloof dus niet dat het echt donker wordt buiten.
2: Maar, ja, zeker wel.
0: Ja?
2: Ja, zeker wel.
0: En moeten wij nog spanning ervaren? Kijk, jij bent ervaringsdeskundig op dat gebied, hè? Ik bedoel, moet ik nog gevarenlampjes op mijn auto plaatsen? Moet ik nog met een hardloopband met allemaal ledlichtjes rondlopen? Hoe zie ik mij eigenlijk? Komt dat zometeen nog wel?
2: Ik zou het zeker doen.
0: Ja, is dat zo, Renate?
2: Nee, ik ga naar het strand.
0: Oh, je gaat het daar bekijken dus?
2: Ja, zeker weten.
0: Lekker. Hey, maar Renate, even voor de rest. Ik vind het zo gezellig dat je belt. Wat doe je voor de rest in het dagelijks leven?
2: Ik doe omscholing voor pedicure.
0: Oké, dus je bent op dit moment gewoon werkloos, wil je zeggen?
2: Ja,
1: hoe iets. Ja, ook leuk toch?
0: Nee, zeker. Renate, ik ben blij dat je... Je hebt er lachen aardig in zitten. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Heerlijk toch?
1: Ik word er gelijk gelukkig van.
2: Helemaal goed.
1: Ja,
2: het is nu nog hartstikke mooi weer. Het zonnetje schijnt dus.
1: Ja, en je hebt Galaxy op, hè? Dat hoort er ook bij, hè?
2: En dat ook.
1: Toppie.
0: Zeker. Hey Renate, ik ga dan toch eventjes meteen mee naar het volgende item. Want wij zoeken natuurlijk eigenlijk iedere week een fantastisch leuk meisje voor Ice.
1: Daar gaan we weer.
0: Heb je een seconde?
2: Nee, meisje, maar ik ben geen meisje.
0: Nee, vrouw. Maar kom, blijf even hangen.

0: Ja. Hij zoekt.
1: Ja, leg het even uit, Renate.
0: Renate. Ja, we zoeken dus eigenlijk iedere week. Kijk, ik ben... Oh, Renate, het opgevallen.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja, dat snap ik wel. Wat je net hebt gezegd. Nee. Maar dacht je dat Renate een vrouw was? Of?
0: Ja, ik dacht dat Renate wel wat voor jou was eigenlijk.
1: Doe even normaal, man. Renate is toch een mannennaam?
0: Renate is een... Ik ga er gewoon even terug opbellen, wacht eventjes.
1: Deur of hij?
0: Hem. Nou, haar hem, natuurlijk. Hem. Nou, doe eens even niet zo respectloos over onze luisteraar, joh.
1: Dat zei hij toch net?
0: Nee, het is een vrouw,
1: het
0: hè?
1: Is geen vrouw, dat zei hij net. Ik ben geen vrouw, zei hij. Hoorde je dat nu?
0: Nee.
1: Ja, dat hoor je natuurlijk niet.
0: Nee, dat was helemaal niet zo.
1: Bro, ga niet weer het mist in, hè? Ik bescherm me nu nog, hè?
0: Nee, maar misschien heeft Renate wel nog tips. Dat zou wel fijn zijn.
1: Ja, dat zou wel top zijn.
0: Ja. Even kijken.
1: Oh,
0: Renate?
2: Ja?
0: Ja, opeens was de verbinding weg.
2: Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Ik wil graag verder rijden.
0: Oh, je wilt verder rijden. Oké, maar heb je dan nog een tip voor Ice, hoe die een leuke vrouw...
1: Hoe kan ik een vrouw regelen? Heb je tips? Ja?
2: Een vrouw?
1: Ja.
2: Ja, weet ik niet.
1: Oh, nou, ook makkelijk.
0: Oké, dan wens ik je in ieder geval een hele fijne reis. Waar gaat de reis naartoe?
2: Richting Callantsoog.
0: Oh, Callantsoog. Nou, dan wens ik je nog een hele fijne rit, Renate. Ik vind het leuk dat je er even bij was.
2: Hey. Ja, dankjewel, jongens.
0: Yes. Oké, dankjewel.
2: Doei, doei.
0: Doei, doei, doei, doei, doei.
1: Nou, geen tips.
0: Weer geen tip.
1: Verloren week.
0: Weer je rechterhand. Het is ook al. Ja.
1: Het is ook vanavond al. Op Monica Geuze.
0: Nee.
3: Hold on, wait. This is Chris Brown and you're listening.

0: yours. Honey, this was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Tyler, the creator, Lola Young, like him, hoorde je hier bij Nieuws Radio. Eventjes, we moeten heel even rewinden, want net het gesprek met Renate ging niet zo goed.
2: Oh.
1: Ik wil je niet voor de bus gooien,
2: Nou, maar... doe het maar, je hebt het toch al aangekondigd.
1: Ja, nou ja, goed, jij schaamt je. Mag ik hem een stukje
2: maar
1: doen?
2: Ja, doe maar, gooi het er maar in.
1: Ja, ik dacht dat Renate wel wat voor jou was eigenlijk.
2: Doe even normaal, man. Renate is toch een mannennaam?
1: Renate is een... Ik ga er gewoon even terug op bellen, wacht eventjes.
2: Deur of hij?
1: Hem. Nou, haar, hem, natuurlijk. Hem.
2: Ja, Renate, sorry. Ik dacht dat je een man...
1: Nee, Renate is geen...
2: excuses, ik weet dat je een vrouw bent. En mijn excuses. Ik hoop dat ik het goed kan maken met deze track. Een gladde R&B-tune, Mario, met Let Me Love You. Ja, spijt me nogmaals, Renate.
1: Fijn dat je belt en je bent altijd welkom. En ja,
2: sorry.

0: Mario!
1: Let me love you. Heeft ze me vergeven, denk je?
0: Denk het wel.
1: Oh, ik hoop het.
0: Nu helemaal,
1: het spijt me nogmaals, het spijt me.
0: Ja, joh, nou goed. Hey, even een vraag aan jou die luistert. Ben jij een taxichauffeur of geweest? Of ben jij op dit moment aan het rijden? Ik heb jou nodig.
1: Nu.
0: Nu, tussen je klanten door, maakt niet uit, 085 029 2222, bel ons in. Ja, ik heb je nodig. Niet omdat ik een rit wil hebben, maar gewoon puur omdat ik even wat aan je wil vragen. Want er gebeurt iets heel smerigs in Uber.
1: Heb je al echt nodig?
0: En in, weet je wel, gewoon taxiland. Gewoon, ik noem elke taxi trouwens Uber, excuus ervoor. Maar niks naar de merknaam Uber, ik bedoel.
1: Ja, gaat het goed?
0: Nee, ja, ik rectificeer me meteen. Ik ga toch aan het rectificeren.
1: Ja.
0: Dus ben jij taxi, bel me in. 085 029 2222. Ik heb jou nodig. Bel me in. Ik heb je nodig. Nou ja, makkelijker dan dat ga je krijgen.
1: Ja, hij heeft je nodig.
0: Ik heb je nodig. Ja, makkelijker dan dit ga je niet krijgen.
1: Nogmaals, hoe kunnen ze bellen of appen? Bellen?
0: Nou ja, 085-029-2222.
1: Zo moeilijk is het niet.
0: Zo moeilijk is het niet, nee. Nee, dat zou toch wel fijn zijn.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Everybody, you ready?
4: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
5: Skillet, baby.
6: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
7: Yeah.
8: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Hey, yo. Yo. Everybody.
10: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: Come here.
12: Yes, sir.
10: This is Galaxy Radio.
13: Daniel Nussbaum.

0: Boney M hoorde hier op Galaxy. En ja, ja, wat is er nou?
1: Ja, moet jij mij uitleggen?
0: Ja. Ja. Nee, we worden helemaal plat gebeld, joh, door Uberchauffeurs. Dus dat is gezellig. Mensen in de taxi luisteren ook gezellig. Ja, want we gaan even naar het kopje. What's happening? What's happening? Want er gebeurt altijd heel veel op mijn viewpage. En dus 2 dagen geleden, zag ik deze video online komen van een Uberchauffeur. Ja, die heeft toch wel gezeik met zijn klant. Moet je eens eventjes horen wat daar gebeurt.
2: Nou. Nee, maar ik moest daarheen waar jij had aangevraagd. En onderweg verander jij die rit. Snap je dat?
3: Ik snap er eigenlijk niks van, maar...
2: Jawel, je snapt het wel. Je snapt hem zelf wel.
4: Je kunt hem wel eens gewoon cancelen.
2: Ja, je kan hem beter cancelen, want ik ga daar nu niet heen.
3: Maar als je ons niet nee wil nemen, mag je het ook gewoon zeggen, hoor.
2: Nee, ik wil jullie wel meenemen, maar dat...
0: Nou, ik zal even uitleggen wat daar gebeurt. De klant die vraagt dus een rit aan naar Groningen. Nou, dat kost hem, dat kan hem €120 opleveren. En terwijl ze dus in die taxi zit, verandert ze dus uiteindelijk, ja, ik word gewoon helemaal raar, joh. De locatie. En dat wordt dus in plaats van €100, gaat Uber rekenen op meters, ja, en dat wordt dan gewoon opeens €4. Dus de taxi komt daar naartoe rijden, voor een meier. Ja, en uiteindelijk krijgt hij maar €4 en de klant is gewoon uitgestapt.
1: En dan lost ze nog de gaslight en zo, van ja, als je ons niet wil hebben, dan...
0: We hebben nu een Uberchauffeur aan de lijn. Goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Ja, als je dit zo hoort, wat gaat er dan door je heen?
5: Ja, gek man. Dus weet je wat het is? Wij zien van tevoren waar wij heen moeten, wat de prijs is. Dus wij gaan op die manier gaan wij ook ritten accepteren of weigeren, weet je wel.
0: Ja.
5: En als wij van tevoren dan een rit zien van Groningen, zo'n prijs. En wij willen daar dan heen, ja, dan zijn we daar dan ons aan het voorbereiden. En dan tijdens de rit, als die dan ineens verandert, ook qua prijs. Ja, dat is crazy, man.
1: Dat is lijp. Maar is het zelf al bij jou overkomen inmiddels of nog niet?
5: Nee, het is niet overkomen. Ik heb wel eens een keer gehad dat ze bijvoorbeeld verkeerde adres hebben gestuurd, dat je uiteindelijk dan ineens een stuk verder moet dan wat je had verwacht. En soms is dat wel even lastig, weet je wel, maar die scam is mij niet overkomen nog, man.
0: Maar dan is dit ook best wel een waarschuwing voor de taxichauffeurs die luisteren. Ja, weet je, check gewoon, doe dit niet, want het gaat nu best wel rond onder studenten. Dit is een truc die best wel makkelijk kan worden uitgevoerd. Uber, die gaat hier niet op in. Maar ja, dan is dit wel een waarschuwing van, joh, weet je, ga gewoon naar de plek waar je hebt afgesproken. Kijk, tuurlijk, hè, klant kan onwel worden, gaat er dan eerder uit, of die wordt gewoon niet lekker, of die moet hier echt uit. Tuurlijk, cancel dan de rit, maar, maar heb jij nog iets raars voor de rest meegemaakt in jouw taxi eigenlijk?
5: Ja, mensen die kosten en zo, man. Zulke dingen heb je wel eens dat je...
1: Wat gebeurt
5: je wel meemaken.
1: Wat gebeurt er als iemand kotst in jouw Uber-auto? Wat gebeurt er? Krijgen ze een boete of...
5: Je gaat diegene wel flink bedrag laten berekenen, zeg maar. Want ten eerste, als iemand in je auto kost, moet je dat helemaal laten schoonmaken. Het kost wel aardig wat. Daarnaast loop je ook gewoon geld mis, omdat je niet verder kan werken. Want een kots uit de auto krijg je niet zomaar weg, snap je? Dus.
0: Nee, echt niet?
5: Nee, natuurlijk niet. Het gaat in je matje zitten. Het gaat afhankelijk van wat voor bank je bijvoorbeeld hebt. Want sommige hebben leren bank, sommige hebben van die stof, weet je wel. Daar gaat het ook helemaal in zitten. En die geur krijg je er ook niet zomaar uit. En vooral als de manier hoe mensen gaan kotsen, dat kan ook bijvoorbeeld in je stof, in je dak komen, weet je wel. Dat is bij mij dan een keer gebeurd.
0: Godverdamme. Ik moet er niet aan denken, gaan.
1: Ja, dat is wel gek.
0: Maar hoe laat je dan diegene betalen? Want die is dronken, die kan ook misschien boos worden. Weet je, die kan ook zeggen, ja, fuck jou met dat hele grote bedrag. Hoe regel je dit dan?
5: Nou ja, op zo'n manier, op zo'n moment, ja, dan kan je natuurlijk verschillende dingen doen, weet je wel. Je kan bijvoorbeeld politie erbij halen of. Maar wat ik dan doe, in mijn geval, toen ik het meemaakte, heb ik gewoon heel rustig uitgelegd van, hey, dit en dit en dit. En ze begrepen het en ze hebben ook gewoon netjes betaald, weet je wel. Dus, ja.
1: Ah, gelukkig. Ah, lekker.
0: Ja, en kijk, je bent anoniem, hè? Op de radio, we weten niet wie je bent. Ja. We hebben ook geen idee wat je naam is, dat wil je ook zo graag zo houden. Weet je, we kennen allemaal wel een fake taxi. Ja, ik moet het dan toch even vragen. Ja, voor de mensen die denken fake taxi, is het zo van, I'm sorry man, I don't have any cash, can I do it on the opposite way? Is het ook ooit eens een keertje gevraagd of aangeboden?
5: Nee, dat is toch niet gevraagd. Nee? Er is wel een keer een geintje over gemaakt, maar het is nooit echt serieus gevraagd of je iemand erbij hebt.
0: En zou je het dan, ja, je bent compleet anoniem, hè, maar zou je het dan ook nog overwegen?
1: Ja, als er een lekkere wijf aan de auto zit.
0: Als het gewoon een knappe vrouw is.
5: Als het echt heel mooi is, wie weet, man.
0: Maar zou je daar een ritje van... Kijk, dan ben ik benieuwd, wat is de maximale afstand waarbij je dat zou overwegen? Kijk, een ritje van Amsterdam naar Rotterdam? Of is het een ritje van Amsterdam naar Amstelveen? Of is het echt alleen maar naar de Bijlmer?
5: Ik zou niet langer dan een uurtje gaan rijden, man.
1: Dat was wel wat hoor, een uurtje is niet op de hoek of zo.
5: Een uurtje is wel prima daarvoor, ja.
0: Een uurtje en dan heeft ze in de gaten. Ja, maar het is toch, kijk, ik bedoel wel van, kijk, ik heb een vriendin sinds een week. Ja, ik vind het wel altijd gewoon wel, kijk, een vrouw moet wel zichzelf gewoon comfortabel moeten voelen in een taxi. Hoe zorg je daar dan voor als taxichauffeur dat een alleenstaande vrouw zich daar wel comfortabel voelt? Ik heb het niet over de extreme gevallen als fake taxi, maar gewoon iemand die gewoon even naar je toe komt. En hoe zorg je ervoor dat diegene zich toch wel
1: veilig voelt?
5: Gewoon professioneel zijn, maar gewoon goede avond, goede middag, goede morgen of zo, weet je wel. Hangt er vanaf. En ik ben een persoon, ik ga niet helemaal tegen een klant lopen kletsen. Als een klant met mij wil kletsen, dan ben ik daar geopend in, weet je wel, dat kan. Maar ik ga niet helemaal vragen lopen stellen of wat dan ook. Dus ik ben gewoon volledig professioneel, ik focus me gewoon op de weg, weet je wel. Die klant veilig en netjes naar huis brengen of naar de bestemming, weet je wel. Dus dat is hoe ik het doe.
0: Kijk, dat klinkt wel, ik zou zo bij jou...
1: Perfecte taxi, ja.
0: Ja, ik zou zo bij jou in de taxi stappen.
5: Ja, daarom heb ik ook 5 sterren nog steeds, man. Dus,
0: Lekker, ga ervoor.
1: Houd er zo.
0: Hey, ik wens je nog een hele fijne avond en werk ze zo meteen.
5: Fijne avond, man.
0: Dit is Mauvais Joe met Pile hier op...

0: Ja, ik mag je dan toch verblijden met een niet-AI-versie.
1: Gelukkig. Want je weet wat ik ervan vind, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Gelukkig dan maar.
0: Het is Movejo met Pile. Gaat wel nog steeds knijterhard trouwens, die AI-versie.
1: Ja, maar deze is beter.
0: Ja, je vindt het origineel gewoon chillen,
1: ja,
0: hè? Niet,
1: ja, dit is originele.
0: Ja, ja. Nou ja, op het hier heb je smol, joh, hier bij News Radio. Ja, ik moet toch even wat bekennen, Ais, en aan jou die natuurlijk luistert. Als ik... Ik heb laatst tijd een beetje moeite om in slaap te komen. En dat komt niet door de hete paknachten, want ik ben een van de gelukkigen in Nederland die een airco heeft. Nou ja, wel mobiele, maar...
1: Je hebt een airco, dat gaat wel.
0: Ik heb een airco.
1: Nice.
0: Ja.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb wel plaknachten.
0: Maar goed, ik ben op een nieuw fenomeen gestuit om mezelf een beetje toch te entertainen. Als ik s'avonds in bed lig. En nee, dat zijn niet de vieze filmpjes.
1: Pas. Ja, wat zei je nou? Jezelf entertainen?
0: Ja, een beetje mezelf entertainen.
1: Hoe doe je dat dan? Met je rechterhand?
0: Nee. Oh. Dat zou ik al... Ja, ik ben dus helemaal verslaafd aan dierenfilmpjes kijken tegenwoordig. Ik vind het fantastisch om te zien. En nou heb ik dus ik heb een filmpje meegenomen. Ja, ik moet het toch
1: het
0: even aan laten
1: horen. Het wordt alleen maar erger, zeg bro.
0: Hoezo? Hoezo vind je het erg?
1: Dierenfilmpjes. Kijk je nou naar dieren, of...
0: Gap! Haal even dat seks even uit je hoofd.
1: Ja, het begint ermee, Pik.
0: Hoezo? Ja, nee, maar ik bedoel ook van, ja, ik snap ook wel.
1: Nou, wat schattig dan dat je naar dierenfilms kijkt en dan...
0: Nou ja, volgens mijn hele item naar de kloten. Alles meteen weg. Nee, top.
1: Nee, laat maar zien. Laat het filmpje maar zien.
0: Nee, ja, gezellig
1: dit. Ja, als je A zegt, moet je B zeggen, bro.
0: Nou ja, goed, ik heb meegenomen de bekende diva. Ik ben helemaal verslaafd aan dit filmpje kijken. Ik denk dat ik dit filmpje ondertussen al 36 keer heb gekeken. Yo. Het gaat namelijk over een papegaai. En iemand die uit Brabant komt, die blijft dus alleen maar zijn papegaai filmen. Ja, dit item is al gedoemd te mislukken.
1: Nou.
0: Je hebt hem alweer lekker ingestoken, Ais. Ja,
1: ik ben benieuwd naar die papegaai.
2: Wat ben allemaal aan het doen? Wat denk je, dat ik een stukje door een schilder tegelijk ben of zo? Mee glazen knikrogen van je, met je rode staart van je vel, vies ding dat je er zit. Jij doet mij zoveel verdriet, diepe.
0: Ja, nou ja, het is ook helemaal niet meer grappig. Maar hij verzorgt hem hartstikke goed.
1: Nou, ik merk er niks van.
0: Nee,
1: nou, gelukkig gaan jullie niet terug. Papegaai kunnen wat terugpraten, toch?
0: Ja, nee, zeker. Ik heb wel eens een keer een papegaai te leen gehad van een buurman. Ja, die heeft 24 jaar op zijn slaapkamer gestaan. Die zei alleen maar harder. Yo. En wat doe jij dan s'avonds om nog een beetje in slaap te komen? Want je hebt toch wel van die nachten dat je denkt, nou goed, ik...
1: Je vraagt het niet aan mij, toch?
0: Jawel.
1: Je weet toch wat ik doe in de avond, toch?
0: Wat dan? Nee. Nou, het niveau staat ook weer, dat is ook wel weer top. Ja,
1: ik kijk gewoon normale filmpjes, hoor.
0: Je kijkt normale filmpjes.
1: Precies, natuurfilms.
0: Nou, aanrader dus. De bekende diva op TikTok. Ga je checken, het is echt wel leuk.
2: Nog kuilen jij. Wat de hel, waar het is dit? Waar het
0: dit in mijn

0: Ja, je hoorde natuurlijk onze vriend Bad Bunny. Ja, hey, handen weer dat doorheen gemalen, hè? Altijd ja. Nog even schreeuwen aan het einde. Hé, ja, vuile carbonkool! Goed, je luistert naar de News Radio. Nog een paar minuten ben ik voor jou hier. En anders hoor je ons, want Aankomdon nog mee en natuurlijk weer bij.
1: Ja.
0: Ja, Ajax speelt niet.
1: Nee, precies, zondag wel.
0: Zondag wel, maar ja. Donderdag niet.
1: Dus
0: donderdag
1: ben ik er lekker weer. Ja, zeker.
0: Van 7 tot 9.
1: En zometeen ook.
0: En zometeen ook, tot en met 11 uur vanavond. Je hebt bijzonder nieuws meegenomen.
1: Ja, ik heb het over. Ik heb een artiest meegenomen, man. Hij komt niet naar de studio, maar hij komt zijn debuut bij mij doen. Dus ik ben
0: wat gaat?
1: Ja.
0: Is hij een beetje bekend?
1: Nee, nog niet.
0: Dus alleen maar nog
1: een primeurtje dat hij bekend wordt, dat hij bij mij is geweest als eerste. Heel goed.
0: En hoe heet hij dan?
1: Ja, waarom moet je dat...
0: Hoe heet hij dan?
1: Hoe heet hij dan? Dat moet ik even opzoeken. Hé, bro, ga je weg?
0: Nee, maar gewoon, hoe heet hij dan?
1: Ja, dat is toch spannend. Dat hoor je in het volgende uurtje wel.
0: Dat is een goede tease, maar ik ben toch wel benieuwd. Hé, ik zag toch nog even een rare nieuwsbericht voordat ik toch wel weer deze zender vlammend afsluit.
1: Wanneer niet?
0: Ja, want nieuws meldt dat 2 18-jarige mannen na een poging tot inbraak in Den Helder een opvallende schuilplek kozen. Ze doken de bosjes in zonder te zien dat daar een wespennest zat. De politie kreeg rond 5:10 een melding van een poging tot inbraak bij een winkelcentrum aan de Tesselstroomlaan. De agenten zagen de verdachten wegrennen en vonden hun later in een struik. Dus ja, dat ga je dus uiteindelijk... Wat zeg je?
1: Nou, dat is waarschijnlijk wel karma trouwens, hè?
0: Het is directe karma.
1: Ja,
0: dus je denkt, hé, ik word gepakt. Ik word dat alarmvlieg af. We gaan in de bosjes duiken. Duik je zo op een wespennest.
1: Ja, daar zijn ze gepakt door wespen.
0: Daar zijn ze door gepakt.
1: Ja.
0: Ja, dit is toch ongekend.
1: En ze kunnen les bij me volgen hoe het beter kan, denk ik.
0: Wat zeg je nou?
1: Nee, niks. Ik zei niks. Je hebt het niet gehoord.
0: Ho. Dit doe jij toch niet?
1: Nee, dat doe ik zeker niet. Ik ben gewoon een radio-dj.
0: Nee, okay.
1: Maar ik draai gewoon plaat en ik praat een beetje.
0: Nee, het is je geraai, hoor.
1: Ja, precies.
0: Het is je geraai.
1: Ja, wat ga je doen dan? Ga je me aangeven dan?
0: Nee.
1: Oh, dacht
0: nee,
1: ik
0: ja.
1: Al. Ik dacht al, ja, wat ga je doen dan?
0: Als ik weet dat jij inbreekt?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja?
0: Ga je
1: me aangeven? Maar dan weet ik wel waar ik bij jou sta, hè?
0: Nee, ik zou je niet aangeven. Ja, ik weet het. Zo.
1: Oké, weet je wat? Stel je voor, ik kom op tv, toch? Op een opsporingprogramma, zeg maar.
0: Ja.
1: Je herkent mij. Wat zou je doen?
0: Nou, ligt eraan hoeveel geld er
1: nou,
0: nee, weet ik niet, man.
1: Ja, ik zou... Ja.
0: Wat zou je doen als je mij ziet? Opsporing...
1: Ja, nou, ja, ik zou lachen, man. Ik zou als eerst lachen, want ik denk van, what the fuck doe jij daar? En daarna zou ik je opbellen en zeg ik heb je gezien. En daarna geef ik je de optie, of jij zegt het.
0: Of jij zegt het.
1: Of, nee, zo ben ik helemaal niet trouwens. Nee.
0: Wow, maar fucka dan?
1: Ja, het ligt aan het bedrag inderdaad. Als het een ton is, zeg ik helemaal niks. Dan ben ik gewoon een anonieme beller en dan zoek jij het maar uit. Ik kom je wel opzoeken.
0: Ja?
1: Bro, een ton, weet je wat een ton is?
0: Ja, nee, dat weet ik. Eentje met houten spijkers.
1: Ja. Nou, een ton is wel... Maar ik heb het niet meegemaakt, gelukkig. Dus,
0: nee, gelukkig. Nou, ik zou in ieder geval... Denk ik een beetje...
1: Ja, maar snitchen, dat heb je
0: Nee, ik zou je rug hebben.
1: Soldaat.
0: Totdat ik 10.000 euro geboden krijg. Dan hoor je huis volgende week niet meer. Hey, mij hoor je wel weer donderdag hier.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van 3 inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon al flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio,

0: je had gezegd dat het niet gezellig was. Nee, je zit hier helemaal voor de kans. Kut.
1: Hey, weet je wat ik zo meteen ga doen?
0: Nou, vertel je.
1: Ik ga er gelijk in gooien. Het was eigenlijk een verrassing, maar jij begon er eigenlijk al over. Ik heb namelijk een artiest die ik zo meteen in mijn show ga bellen.
0: Oh, wat
1: en dan
0: leuk.
1: Gaat hij een track doen. En ben jij wel iemand die eerlijk kan zijn?
0: Ja, ik kan best wel eerlijk zijn.
1: Dus wanneer ik zo'n track afspeel en je vindt het gewoon slecht, dan kan je dat ook gewoon eerlijk tegen.
0: Ja, maar dan wil ik het wel tegen die persoon zelf zeggen.
1: Ja, dat gaan we doen. Ik ga hem daarna opbellen voor
0: jou. Oké, ik heb een hele brede smaak met muziek, hè. Het is, je kan alles luisteren. Hip-hop, R&B, van soul, jazz, house. Ik vind eigenlijk heel veel lekker.
1: Ja.
0: Nederlandstalig luister ik ook zo af en toe wel eens.
1: Ja, ik ook. Nee, maar is goed. Dan, je moet wel echt eerlijk zijn, hè.
0: Ja,
1: Als je het troep vindt. En ook tips geven.
0: Ja joh, nou maar tips, hallo, maar ik ben niet degene die de muziek heb uitgevonden, hè?
1: Nee, dat snap ik, maar je hebt toch wel je bent heel breed in je muziekmarkt, zeg je toch?
0: Dus... Zeker. Maar is het een beginnende artiest?
1: Ik ken hem voor de rest ook niet helemaal. Hij heeft me gewoon een DM gestuurd en ik ben wel iemand die denkt van, weet je wat, laat me jou gewoon een kans geven. Want er zijn zoveel radiostations die, ja, ik wil geen shit gooien, je weet toch, maar... Ja, ik in ieder geval sta er gewoon voor open om nieuw talent te ontdekken, man. Dus ik dacht, weet je wat, waarom niet?
0: Ja, dat is wel nobel van je, man. Heel veel mensen is het natuurlijk ook best wel lastig om hun muziek te pluggen.
1: Ja, precies.
0: En voor mensen die in de muziekwereld zitten, pluggen kost vaak ook geld. Want je moet namelijk een plugger inhuren.
1: Ja.
0: En die gaat hem dan leveren bij stations.
1: Ja.
0: Ik vind het wel ballen, man. Dat hij gewoon DM stuurt van, yo...
1: Hey, ik ook.
0: Ik luister deze tune.
1: Dus ik ga hem zo meteen even opbellen, maar we gaan eerst naar Tems luisteren, want wat je niet zo meteen maar nu is. Stormzy, audio met 24 hours. En daarna, bellen we hem op.

0: wat een pokoe, man. Tims, wat je doet hier op Galaxy Radio. En even kijken hoor, even een beetje eronder. Hoor je mij nou trouwens nog, Daniel?
1: Ja, sowieso. Je bent live en dan dit ga je niet kijken.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Ik zie wel even iets lelijks in de studio liggen.
0: Nou, leg even
1: voordat uit. Voordat we gaan beginnen, waarom heb jij een skere iPhone 16 met een iPhone 17?
0: Kan je respect hebben op mijn telefoon?
1: Bro, je hebt gewoon een oranje iPhone 17 Pro hoesje eromheen.
0: Het ziet er toch gewoon
1: alsof
0: dik uit.
1: Alsof je een iPhone 17 hebt, maar je hebt hem niet.
0: Yo, je bent gewoon jaloers. Welke telefoon heb jij?
1: Ik heb de iPhone 19.
0: Ja, doei.
1: Maar dit ziet er toch niet uit.
0: Ja, het is gewoon een oranje hoesje vanwege Koningsdag, ja.
1: Bro, ik snap dat je single bent en een beetje je moet een beetje indruk maken op de dames, maar dit slaat
0: ja, doe het voor de pikken. Duik gewoon op een iPhone 17 en ik word er trots op. Ja.
1: Koop er één dan.
0: Koop jij voor me, jij hebt toch geld?
1: Ja, nou goed.
0: In ieder geval, ik ben niet alleen in de studio. Ik heb iemand aan de lijn. Shamar, goedenavond.
1: Shamar!
0: Wacht, ik hoor hem niet. Nogmaals, Shamar, goedenavond.
2: Yo, goeiemiddag.
0: Yes, eindelijk. Yes. Shamar, ik heb jou even aan de lijn gezet, want jij bent een artiest. Jij hebt me een DM gestuurd via Instagram. En ja, jij kondigde aan dat je een track hebt gemaakt. Kan je ons meer uitleggen daarover?
2: Zeker, ik ben een nieuw artiest. Ik kom van Aruba, ik woon in Groningen al jaren. En ik ben erin gegroeid door mijn beste vriend Sire. En hij heeft een contact gebracht met Lano, mijn producer, Lano 50. En van het een kwam het ander. En een jaartje bezig nu. Ik dacht, ik moet muziek uitbrengen.
1: Dus tuurlijk, dan wordt Galaxy ook lekker beluisterd in de Groningen, of niet?
2: Wat zeg je?
1: Dan worden wij als Galaxy lekker beluisterd in Groningen, of niet?
2: Jazeker, zie je helemaal in het noorden hier zo.
0: Nou,
1: ja,
0: lekker,
1: dat is lekker.
0: En Shamar, kan je ons een beetje meenemen naar de track die we gaan afspelen van jou?
2: Zeker. Don't Waste My Time is in het Engels geschreven, dat is mijn moedertaal waar ik vandaan kom, je hoort een beetje een accent.
0: Ja.
2: En het is geschreven eigenlijk voor beide partijen, zowel man als vrouw. En het gaat over de liefde, waar we allemaal mee te maken hebben. Dat je soms iemand leuk vindt en dat je denkt van, hey, ik zie je wel zitten. Maar dat diegene soms een beetje traag doet, langzaam of een beetje eromheen rent, hè. Niet durft te committen.
0: Mm.
2: En het einddoelschap van Don't Waste My Time is eigenlijk dat je iemand kan zeggen, hey, ik vind je leuk. Maar do not waste my time.
0: Lekker man.
1: Hey, maar je bent wel echt bij de hand geweest om Ice gewoon zelf even een DM'tje te sturen.
2: Klopt, ik dacht, ik zag hem langskomen en dacht, ah, leuk om te kijken wat mogelijk is.
0: Lekker
2: en,
0: man.
2: Ik ben een basketballer van oorsprong, dus shoot your shot. En soms is het de airball, soms is het raak. En nu is het raak.
0: Nou, jij gaat even wachten, Daniel.
1: Nee, natuurlijk. Nee, ik ben zo benieuwd.
0: Ja, dat is raak. Ja, kijk, wat ik wel ga doen, Shamar, we gaan je track zo meteen afspelen. En wat we gaan doen, we gaan wel onze eerlijke mening geven. Als het een goede track is, hoor je dat. Maar als het een beetje, gaan we het ook gewoon eerlijk erin gooien.
2: Spannend, maar ik heb er zin in.
0: Je hebt er zin in?
2: Doe je ding.
0: Is goed, dan gaan we hem nu afspelen. Dit is Shamar, Don't Waste My Time. En daarna, Shamar terug hier bij ons op Galaxy Radio.

0: Martijn.
1: Shamar met Don Wits Martijn hier op Galaxy Radio. Hey Shamar, ben je er nog?
2: Yo, goeiedag.
1: Ja, je bent er nog, toppie. Nou, ik heb mijn mening al klaar, maar ik ga het even aan Daniel overlaten. Want deze man zegt dat hij heel breed is in zijn muzieksmaak en al die dingetjes. Dus ik ben benieuwd, Daniel.
0: Sowieso.
1: Wat vind je ervan?
0: Nou, ik moet zeggen, Shamar, je hebt me aardig verrast, man. Dat meen ik serieus. Ik bedoel, ik kijk op je Spotify en dan zie ik dat je 1300 maandelijkse luisteraars hebt.
2: Ja.
0: Weet je, we krijgen natuurlijk bij Galaxy best wel vaak wat dingen doorgestuurd ook. Van hey, check mijn pokoe. Maar ik vind dit wel een beetje zo'n soort nazomerse vibe, man.
1: Ja, hè?
2: Wow, thanks. Ja.
1: En wat ik ervan vind, ik vind het echt oprecht een hele dikke tune, man. Ik zeg je eerlijk, met respect, man. Ik had het niet verwacht, inderdaad. En je komt een beetje met die Amapiano-achtige afro-beats vibes. Ik vind het echt dik, man.
2: Dankjewel. Wauw, doe me goed om te horen.
1: Lekker, man.
2: Het is mijn allereerste nummer, dus ik ben er gewoon dankbaar dat jullie het ook licht vinden.
1: Is dit je allereerste track?
2: Het is mijn allereerste track.
0: Wat? Ja, maar dan moet je gewoon... dan heb je al wat vaker in de muziekwereld gedaan, of niet?
2: Nee, ik ben echt pas begonnen.
1: Ik geloof er bijna niks van.
0: Ik geloof het ook niet.
1: Nee, ik vond het echt kicken, man. En weet je wat we gaan doen? Ik ga ook even de luisteraars erbij pakken, gebruiken natuurlijk. Als jij een mening hebt over Shamar's track Don Wits Martijn, kun je altijd de appje sturen. Dat kan via 0580-029 4x2. Ik denk dat Shamar het best wel leuk gaat vinden. Want hij is net een beginnende opkomende artiest.
0: Stuur een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden.
1: Ja, dat kan ook.
0: Hé, maar Shamar, je zegt ik ben beginnend artiest.
2: Ja.
0: En tegenwoordig zien we ook vaak Suno, hè, dus de AI-ding om muziek te maken.
2: Ja.
0: Ben je dan voor of ben je dan tegen? Want in principe als je beginnend artiest bent, kan het een tool zijn om jezelf te helpen. Heel veel artiesten zijn er ook tegen, maar er zijn nu ook best wel wat artiesten die daarvoor zijn. Hè? Die vinden het vet. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon het geluk heb dat ik een hele getalenteerde producer heb, Lano 050, waarbij dat gewoon niet nodig is. Dus ja. Ik heb gewoon geluk dat ik uit een muzikale familie kom en ik kon altijd wel zingen, maar ik deed er niks mee. Dus voor mij is het niet nodig, zeg maar. Maar ik vind persoonlijk dat het... Liever niet gewoon AI, want ja, dan voel je gewoon de rauwigheid en echt de vibe, zeg maar.
1: Precies.
2: Met AI is het heel erg gelikt en je voelt gewoon van, dit is niet echt. Dus ik heb zelf eerlijk gezegd, als ik AI heb, die tegen, omdat ik gewoon doorscroll, want ik denk van, laat maar zitten.
0: Ja. En hoor je dat dan ook precies aan de beat?
2: Aan de beat weet ik niet, maar ik hoor het wel aan de stem.
0: Dus Pile met Pile, de gospelversie gaat er bij jou niet in?
2: Ik zeg je eerlijk, ik probeer er gewoon niet te luisteren, hoor. Ook als je lid.
1: Top, man. Hey, Shamar, weet je wat we gaan doen? Ik ga even de luisteraars nogmaals het primeurtje geven om jou een appje te sturen. Dat kan via 085-029 4x2. En dan hou ik je op de hoogte wat de luisteraars ervan vinden, man.
2: Zeer. Sowieso echt bedankt voor deze kans. Ik waardeer het. En ik vond het gezellig zo aan de lijn met jullie.
1: Zeker weten, man. Fijne avond en ik hou je op de hoogte, jongen.
0: Genoeg duimpjes, is live, hè?
2: Oké, goed. Houd jullie aan.
1: Dat is goed. Fijne avond, Shamar.
2: Fijne avond. Rustig aan, boys.
3: This is Galaxy Radio.

hier op Galaxy Radio. Ik moet even weer... Het was weer net echt vuur in de studio, als ik jou zeg. Ik had net een opkomende talent. Als je net was weer ingetuned, heb ik net opgebeld en hem een primeurtje gegeven hier op Galaxy Radio. En daar staan we ook voor. Althans, ik. Ik hou ervan om nieuw talent gewoon een podium te geven en een kans te geven in de scene. Want ik weet zelf, ik maakte zelf ook pokoes en ik weet hoe het voelt als artiest om de hele dag geskipt te worden of de hele tijd. Je weet toch, het is gewoon een moeilijke scene. En ik heb ook een appje binnengekregen van even kijken. SP, en die zegt...

0: is mijn time. En dan gaan we nu eventjes terug naar muziek, want ik heb voor de Latines heb ik wat lekkers neerstaan. Dat is Daddy Yankee met Pony. Maar we gaan eerst naar Katnuf en Dior met Nooit. Mensen, ik moet even relaxen. Even relaxen. Ik weet niet wat er allemaal misgaat. Ik heb gewoon heel veel hyperactiviteiten in mijn hoofd. Maar in ieder geval ga ik het luisteren naar Daddy Yankee en El Pony en daarna Kalani. Met Voldert hier op Galaxy Radio.
1: These Afro Sounds of Galaxy.

sorry, het spijt me. Ik ben ook een mens, ik ben ook niet perfect. Ik maak ook fouten in mijn leven. En dat was net een fout. Excuses, we gaan het opnieuw doen, ja? Nogmaals, goedenavond. Mijn naam is IJs. Je hoort me nog tot 11 uur op Galaxy Radio. En wat ik altijd doe, is ik vraag hoe het met jou gaat.

Radio. Hey, nogmaals, goedenavond. Weet je wat er net is gebeurd? Ik kreeg net een soort van blackout, of hoe je dat ook noemt. Dat betekent zeg maar dat je zoveel adrenaline in je systeem hebt dat je gewoon helemaal niet meer weet wat je wil zeggen. En dan, je hoorde het net, ik kreeg een lijpe error. Dus ik ga het helemaal opnieuw doen, ja? Helemaal opnieuw. Vergeef me als

met jou gaat. Het boeit mij wel. Het interesseert mij wel hoe het met jou gaat. En nogmaals, het kan via 085-029-4x2. En waarschijnlijk denk je, nou, Ais, hoe gaat het dan met jou? Ja, het gaat kut, want ik voelde me net gestrest, want ik had net een blackout op de radio. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even lekker luisteren naar Kelaania Folded. En daarna ben ik weer bij jou terug, hier op Galaxy Radio.

Hoorde en daarvoor Kalani met Foldit. Yes, een aantal liedjes geleden heb ik jou gevraagd hoe het nou eigenlijk echt met jou gaat. Want het valt mij op dat als jij aan iemand vraagt hoe het met je gaat, dat diegene altijd zegt, ja, het gaat goed. Want geloof me, iedereen begint daar altijd mee met, hey, Faka, hoe gaat het? Ja, alles goed? Ja, met jou? Maar ja, goed. Ik wil een beetje die taboe doorbreken door te vragen aan jou hoe het nou echt met je gaat. En ik heb daarop, even kijken, 2 appjes binnen. Dus ga ik eventjes met jou bijpakken en bespreken. Chinero zegt namelijk, het gaat goed. Het kan altijd beter, maar ik heb niks te klagen. Nou, Chinero, lekker houden, zo zeg ik dan. Voor de rest heb ik nog een andere appje binnengekregen van Terricio. Als ik je naam goed zeg, excuses. En met Terricio gaat het allemaal niet zo goed. Want Terricio zegt namelijk, het gaat heel slecht. Ik zou willen dat ik daarover kan liegen, maar dat kan ik niet. Nou ja, weet je, Terricio, ik wil niet lachen. Maar je bent tenminste eerlijk. En ja, weet je wat ik altijd zeg? Je kan niet altijd de 6 gooien. Soms gooi je een 5, soms gooi je een 4. En naar regen komt zonneschijn. Nou ja, goed, in ieder geval, ik heb nog lekkere muziek voor je klaarstaan. En hopelijk kan ik je daarmee een beetje vrolijker maken, Terricio. Ik heb onder andere DMX klaarstaan. Maar we gaan eerst luisteren naar Joey AK met Back. Dus die hoor je zo meteen. Zie ik het weer verkeerd? Ik bedoel, je gaat eerst luisteren naar DMX met Party Up. En daarna Joey AK met Back. Excuses, sorry. Galaxy. Way back, yeah. You know how I do.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Ya Ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just. Here comes the man who's flavor. Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: These are the best.

0: Look great.
1: On our free radio app. Download it now.
2: Bring the real
3: hip hop
2: back.
4: Bring the hip hop back.
1: And back
5: with more bangers on Galaxy Radio.
4: We rep the culture.
1: 9 p.m. hits different when Ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
6: Yes, je hoort het heel goed. Yes, Ice hier, die je hoort op Galaxy Radio. Ik heb zometeen lape nieuws voor je over Tupac. En ik zeg je eerlijk, dit is een beetje heet, man. Eindelijk na 30 jaar heb ik weer goed nieuws voor je over Tupac. Maar we gaan eerst terug naar muziek. Want onze voetballer Noah Lo, a.k.a. Noah Lang, a.k.a. wie dan ook, met wakker hoor je zometeen. Maar nu eerst is mijn loop, Joey Aka met Big. Want hij is weer Big.

nooit man, geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.

Noah No en Ems met Wakker hier op Galaxy Radio. En het is inmiddels tijd voor het nieuwe uurtje bijna. Maar niet getreurd, want het volgende uurtje ben ik er ook nog. Dus je bent nog steeds niet van me af. En dan is het ook tijd voor jou om een verzoekplaatje op te sturen. En dan is het ook tijd voor jou om weer even terug te gaan in de tijd. Want ik heb altijd in mijn show elke week dat ik jou gewoon weer terugneem naar de tijden van Party Peeps en de tijden van Hives en MSN, etc. In ieder geval, dat zometeen ook nog nieuws over Tupac. Dat heb ik ook natuurlijk. Maar we gaan eerst even terug back in the days. We gaan weer terug naar 1994 en dat doen we met Meita en Free Nationals met True the Night. Dus die hoor je nu hier op Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Dit is de Galaxy News Update.
1: De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon al flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Nieuwsje Radio! Ja, ik denk, laat me deze show even relaxed beginnen met rustige muziek. En ik had wat beloofd. Ik had beloofd dat ik het zou hebben over Tupac. Want voor de Tupac-fans heb ik eindelijk nieuws na 30 jaar. Want het is inmiddels 30 jaar geleden dat onze hip-hop-held Tupac is doodgeschoten. En niemand wist tot op de dag van vandaag wie de dader was. Mensen dachten eerst dat Suge Knight erachter zat, zijn manager, zeg maar. Of dat Diddy er wat mee te maken had met zijn olie en weet ik veel, al die taferelen. Maar in 2023 was er dan eindelijk een verdachte gepakt, namelijk Kev D. En weet je waarom hij Tupac heeft doodgeschoten? Weet je waarom? Omdat Tupac de neef van Kev D in elkaar had geslagen, omdat hij ooit een gangmember van Tupac had veroofd. Dus ergens hoort toch wel Tupac dat hij gewoon neef van hem in elkaar heeft geslagen. Dat snap ik wel als je hem berooft. In ieder geval, tijdens de schietpartij zat Tupac niet alleen in zijn auto, maar hij zat naast Suge Knight, zijn manager. En juist daarom is Suge Knight een belangrijke getuige voor zijn dood. Maar Suge Knight wil niet praten. Hij denkt, weet je wat, laat me maar niet praten, want anders komt er een levenslange celstraf op zijn hoofd. Maar dat is toch eigenlijk best wel lijp, want Tupac is gewoon zijn maatje, zijn manager was hij geweest. En dan denk ik van, waarom zou je gewoon niet praten over dat? Ik vind het gewoon allemaal van die lijpe Amerikaanse tories, zeg maar. En ik vraag me af, komt het eindelijk ooit goed? Gaat Suge Knight gewoon een keer praten en gewoon de waarheid vertellen van wie de dader was? En gaat Kev D gewoon praten en dan eindelijk echt uitleggen wat de reden was? In ieder geval, ik laat het lekker openstaan. Dit is Tupac met Ein Medditje. Want ik snap dat hij boos is.
1: I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

Radik Jell hier op Galaxy Radio. Het is inmiddels, even kijken op de klok. Even kijken hoor. Het is inmiddels 22:25. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga er gewoon voor zorgen dat het een leuke avond gaat worden. Want het is weer tijd voor jouw verzoekplaatje. Die kan je opsturen via 085-029-4x2. Normaal laat ik het helemaal over aan jou. Maar deze keer denk ik, weet je wat? We gaan er gewoon een thema aan verbinden. Ik denk dat het wel leuk is om... Ja, het moet een Amerikaanse track zijn. Laten we dat gewoon doen. Het moet een Amerikaanse track zijn. Hij moet komen uit tussen 2000 en 2010. Dat lijkt me wel leuk. En het moet dus hip-hop of R&B of afro zijn. Dus nogmaals, heb jij een track dat je denkt, die moet ik echt draaien? Stuur hem op. Kan via 085-029-4x2. Geef ik jou even kijken. Eén liedje de tijd om na te denken. En het is Batos. Batos met... Jongens, wat gebeurt er allemaal? Ik word helemaal gek. Weet je wat? Ik draag gewoon lekker muziek. En dan zometeen is het tijd voor jouw verzoekplaatje. Ja.

naar Claudio en Better Vision hier op Galaxy Radio. Ja, het is inmiddels 22:32 en ik heb jou net gevraagd om een verzoekplaatje te sturen. Er was wel een regel aan verbonden en de regel was als volgt. Het moet een track zijn uit 2000 tot en met 2010 en het moest een Amerikaanse track zijn. Gelukkig heb ik 3 appjes binnengekregen, maar iemand heeft zich niet aan de regels gehouden en dat is Melanie, want die

0: nu, je bent lekker afgevallen, die gaan we niet draaien. Sharifa vraagt Soulja Boy Kiss Me Through The Phone aan, dus die heb ik opgeschreven op een briefje. En Sean vraagt als laatste Lil Wayne met Drop The World en Eminem aan. Dus ik ga even een briefje erbij pakken. Ja, je hoort het, ik ben aan het gabbelen. Pak ik hem eruit en dan gaan we even kijken wie heeft gewonnen. Het is heel spannend, maar ik ga je niet langer in de spanning houden. De winnaar is Sharifa met Soulja Boy Kiss Me Through The Phone. Dus die hoor je nu op Connectie Radio.
1: Soulja Boy, tell me.

0: time.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
2: Yeah, drop the music, turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
3: Back with more music.
1: On Galaxy Radio,
3: where the biggest stars come to play.
4: Here is Ice, playing the biggest bangers for you. Here on Galaxy Radio.
5: Ja, je hoort het heel goed voor de mensen die net intunen. Mijn naam is IJs, je hoort mij nog tot 11 uur en zometeen is het tijd voor een throwback liedje. En ik heb even mijn mp3-speler meegenomen. En welke track het is, hoor je zometeen. Maar we gaan eerst eventjes terug naar Spanje of naar waar de fuck die ook vandaan komt. Het is Fate met Cello Euromore die je nu hoort. En daarna is het tijd voor een mp3-speler. Pokoe.

Yes, Bad Bunny en Jay Cortez met Dakiti hier op Galaxy Radio. Ja, het is inmiddels 22:47 als je naar Waggy zit, als je onderweg bent of is het vast in Jari, weet ik veel waar je zit. Het is 22:47. In ieder geval, ik heb nog een kleine kwartiertje en ik had beloofd dat ik een throwback liedje zal afspelen. En ik heb mijn mp3 inmiddels bij me in mijn hand. Als je live mee wil kijken, kan je dat zien op galaxy.radio. Want ik heb mijn mp3 meegenomen en ik zit dan altijd te scrollen in mijn pockets van hey, welke tune zal ik draaien die ze lang niet hebben gehoord? En dan zit ik te denken, ik zat te kijken, ik kan wel een Breeze draaien of een Campy draaien of een Lange Frans. Maar die kent iedereen al. Dus ik ging verder zoeken in mijn telefoon, in mijn mp3, sorry. En ik zag een pokoe en ik dacht, hey, deze pokoe heb ik zo lang niet gehoord. Zo 15 jaar niet meer of zo. En het is een track van Ebon E. Als je hem nog niet kent, hij zit in Green Gang. Hij was zeg maar de R&B-zanger van Green Gang. En hij had een track uitgebracht in 2000 of 2001 was het, denk ik. En het was gewoon een soort van UK Garage, Craig David-achtige mix. En ik dacht, hey, deze pokoe was gewoon echt out of the league gewoon. Het klonk gewoon Amerikaans en het klonk gewoon niet als iets van Nederland. En ik dacht, weet je wat? Ik heb hem al zo lang niet gehoord. Laat me het ook aan jou weer horen. Dit is Ebon E met On My Way. En laat me weten wat je ervan vindt via 085 029 4x2.

Eerlijk. Hoe lang heb jij die poeken al niet meer gehoord? Zoals al 15 à 20 jaar niet meer. In ieder geval, dat was Ebon E met On My Way. En wat vond je van die track? Dat kan je opsturen via 085-029-4x2. En weet je trouwens ook waar Ebon E is van Green Gang? Laat het me dan ook even weten. 085-029-4x2 is de app en belnummer. We gaan terug naar muziek. Dit is Eamon en haar Robbie met Tony M.

0: en Tony M hier op Kulikse Radio. Ja, even kijken naar de klok. Ja, de tijd zit er weer bijna op. Ik heb nog een kleine 6 minuten. Het is 22:54 en ik moet helaas afscheid van jou nemen. En wat ik van deze show van vandaag vond, deze dikke 4 uurtjes dat ik heb gedraaid. Ik zeg je eerlijk, weet je, ik ga daar even goed voor zitten. Ik ga even met jou praten, want ik moet even met jou praten. Ja, sorry, ik ga gewoon excuses aanbieden voor vandaag. Ik heb niet mijn beste show neergezet vandaag. Maar ja, je kan niet altijd 6 gooien. Soms gooi je 5, soms gooi je 4. Ik heb vandaag 2 gegooid. Maakt niet uit, Mohim. Volgende week gaat het beter op dinsdag van 9 tot 11. En dan ga ik er gewoon met de volle energie weer in. Ik vond het wel een leuke show vandaag. En ik heb appjes binnengekregen. Ik heb gebeld met mensen. Ik heb van alles gedaan. En ik kan jou alleen maar bedanken voor vandaag. Ik vond het weer een hele dikke show. Los van alle fouten die ik heb gemaakt. En ik wens je gewoon een hele fijne avond. Als jij vast zit, wacht op zit. Bro, ik ben met je. Sterk dat. Komt goed. Als jij in de wakkie zit, ga veilig naar huis. Ga niet te hard rijden. Ga er niet voor zorgen dat je een boete krijgt. Ja, jij in de wakkie. Jij hoort, hè. Je weet het. Rij rustig, hè. Nee, nogmaals. Ik wens je een hele fijne avond. En ik ga je niet laten afsluiten met troepmuziek. Ik heb Gunna met Chris Brown. Weekend in Fuck Tonight klaarstaan. En nogmaals, een hele fijne avond. Dit was IJs hier op Galaxy Radio. Tot morgen.
1: We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
1: Hey. We are your daily playlist provider.

0: music. Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Yo, Danny hier van Flava in jouw ears. En aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen.
2: Hey yo, I'm standing at the bar with a few cigars.
1: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden, vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon al flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.
3: The streets is ours. In your car, on the app,
4: tapping and vibing.
5: Anywhere you go,
2: listen anywhere on our free radio app. Galaxy Radio.

0: Rewind, rewind, rewind.
1: This is a Galaxy 3.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.